0: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
1: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
0: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
1: bij Jam FM.

0: Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. De vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radio nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

0: Jam FM.
1: Vrijdagavond om 7 uur.
2: Zaterdagavond om 8 uur.
1: DJ All-Star Fresh
2: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
1: Classic material.
2: Zaterdagavond om 8 uur.
1: The Freak Mix Club.
2: Met de favoriete classics van All-Star Fresh in the mix.
3: That's some different shit on a different tip.
2: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam only.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. De vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radio nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. De vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radio nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze...

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. Volgens de militaire machthebbers duurden de gevechten ongeveer 2 uur en zijn 22 aanvallers gedood. De aanslag is opgeëist door een aan Al-Qaeda gelieerde groepering. De situatie is inmiddels weer onder controle en het vliegverkeer is hervat. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraadi en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. Volgens de minister blijft 1 oktober de uiterste deadline voor behandeling van de wet. Oppositiepartijen Pro, PVV en SP reageren woedend. Zij zijn bang dat vooral chronisch zieken de rekening betalen van een hoger eigen risico. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Hij schrijft op Telegram dat Oekraïne anders een omvangrijk winterhulppakket nodig heeft met onder meer brandstof en energieapparatuur. Ook vraagt hij om minstens 300 extra raketten voor de komende maanden. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. Daar is verdeeldheid over. De Europese Unie verlengt de economische sancties tegen Rusland met een jaar vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat hebben de EU-leiders tijdens hun top in Brussel besloten. De sancties zijn gericht op belangrijke sectoren van de Russische economie. Voor het eerst worden de maatregelen met 12 maanden verlengd. Eerder gebeurde dat steeds voor een half jaar. Ook de G7-landen werken aan nieuwe Russische sancties. Canada en het Verenigd Koninkrijk kondigden al aanvullende maatregelen aan. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk...

Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

0: ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
11: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft zich in een persconferentie in het Witte Huis uitgesproken over de relatie van het land met Israël. Vance waarschuwde dat de VS de enige bondgenoot van Israël in de hele wereld is en dat het verstandig is die te vriend te houden. Hij reageerde daarmee op berichten dat de Israëlische premier Netanyahu boos zou zijn over het gesloten akkoord met Iran. Daarin staat dat Israël Libanon niet meer mag aanvallen. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. Volgens de militaire machthebbers duurden de gevechten ongeveer 2 uur en zijn 22 aanvallers gedood. De aanslag is opgeëist door een aan Al-Qaeda gelieerde groepering. De situatie is inmiddels weer onder controle en het vliegverkeer is hervat. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraadi en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. Volgens de minister blijft 1 oktober de uiterste deadline voor behandeling van de wet. Oppositiepartijen Pro, PVV en SP reageren woedend. Zij zijn bang dat vooral chronisch zieken de rekening betalen van een hoger eigen risico. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Hij schrijft op Telegram dat Oekraïne anders een omvangrijk winterhulppakket nodig heeft met onder meer brandstof en energieapparatuur. Ook vraagt hij om minstens 300 extra raketten voor de komende maanden. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. Daar is verdeeldheid over. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het Radio Nieuws.
10: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

Jam FM. Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: Vindvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft zich in een persconferentie in het Witte Huis uitgesproken over de relatie van het land met Israël. Vance waarschuwde dat de VS de enige bondgenoot van Israël in de hele wereld is en dat het verstandig is die te vriend te houden. Hij reageerde daarmee op berichten dat de Israëlische premier Netanyahu boos zou zijn over het gesloten akkoord met Iran. Daarin staat dat Israël Libanon niet meer mag aanvallen. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De voormalig burgemeester van Manchester is binnen Labour populair. Vanwege zijn politieke succes in Manchester wordt hij ook wel King of the North genoemd. Hij bekleedde eerder verschillende posten in de kabinetten van premier Tony Blair en Gordon Brown. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Een ruime meerderheid stemde in met de vergunningaanvraag. Een definitief besluit volgt in het najaar. Rijk, provincie en gemeente investeren samen ruim 100 miljoen euro in de bereikbaarheid van het gebied. Er komen naast de fabriek ook duizenden betaalbare woningen. Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Die maken onder meer privatisering van staatsbedrijven en meer buitenlandse investeringen mogelijk. Volgens economen gaat het om de grootste economische hervorming in bijna 70 jaar. Cuba kampt al jaren met een economische crisis, stroomuitval en voedseltekorten. Met de hervormingen wil de regering de economie weer op gang brengen. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
1: Ruim 700.000 euro voor duurzame toekomst van de sierteelt. En snellere hulp bij gehoorklachten dankzij Digitaal Consult. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De regio-deal Sierteelt Regio investeert ruim 700.000 euro in 4 nieuwe projecten op het gebied van waterbeheer, duurzame verpakkingen, innovatieve teelt en het aantrekken van jong talent. Met de plannen wil de sector beter voorbereid zijn op de toekomst en tegelijk werken aan een gezondere en duurzamere leefomgeving. Zo wordt onder meer gewerkt aan sterkere, ziekteresistente planten, circulaire verpakkingen en een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren in het Flower Art Museum in Aalsmeer. De regio-deal heeft daarnaast nog ongeveer 2 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe initiatieven die bijdragen aan een sterke en toekomstbestendige sierteeltregio. Patiënten met gehoorverlies kunnen dankzij een nieuwe samenwerking tussen Audiciëns en Ziekenhuis Amsteland vaak sneller worden geholpen zonder een bezoek aan het ziekenhuis. Via een digitaal consult beoordeelt een KNO-arts de situatie op afstand, waardoor onnodige doorverwijzingen worden voorkomen en passende zorg sneller beschikbaar is. Uit een proef met 65 patiënten bleek dat niemand alsnog naar het ziekenhuis hoefde voor een afspraak met de specialist. De succesvolle aanpak wordt nu uitgebreid naar meer audiciënpraktijken in de regio. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
2: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's. Jam.
4: That's the.

0: Het nieuws van 8:30.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël moet de Verenigde Staten te vriend houden, want ze zijn de enige bondgenoot die het land nog heeft, waarschuwt de Amerikaanse vicepremier J.D. Vance. Hij reageert daarmee op Israëlische kritiek op het akkoord met Iran. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gemeente Ouder Amstel gaat nauwer samenwerken en snelheidsdisplays staan er tot eind juni. Mijn naam is Maurice Becker. De gemeenteraad van Ouder Amstel helpt inwoners beter met zorg, werk, jeugd en welzijn. Het nieuwe beleidsplan zorgt voor nauwer samenwerken met organisaties en inwoners. Ook komt er meer aandacht voor het voorkomen van problemen. Zo werkt Ouder Amstel aan een sterke, betrokken en toekomstbestendige gemeenschap. Tot eind deze maand staan op 10 plekken in de vervoerregio Amsterdam speciale snelheidsdisplays. Deze schermen laten zien hoeveel automobilisten zich aan de toegestane snelheid houden. Daarmee moeten bestuurders gestimuleerd worden vaker hun snelheid te controleren. Een proef in 2025 liet zien dat deze positieve aanpak werkt. En daarom zijn er dit jaar dubbel zoveel displays geplaatst. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op JamFM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
4: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
3: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
4: bij Jam FM.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
10: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
11: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Dat meldt statistiekbureau CBS. Vorig jaar maakten 29 meisjes van 10 tot 20 jaar een einde aan hun leven. Ook bij vrouwen in de 20 nam het aantal toe. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. Vorig jaar overleed 22% van alle overleden tieners door zelfdoding. Bij twintigers was dit 28%. Mannen plegen 2 keer vaker zelfmoord dan vrouwen. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De voormalig burgemeester van Manchester is binnen Labour populair. Vanwege zijn politieke succes in Manchester wordt hij ook wel King of the North genoemd. Hij bekleedde eerder verschillende posten in de kabinetten van premier Tony Blair en Gordon Brown. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Een ruime meerderheid stemde in met de vergunningaanvraag. Een definitief besluit volgt in het najaar. Rijk, provincie en gemeente investeren samen ruim 100 miljoen euro in de bereikbaarheid van het gebied. Er komen naast de fabriek ook duizenden betaalbare woningen. Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Die maken onder meer privatisering van staatsbedrijven en meer buitenlandse investeringen mogelijk. Volgens economen gaat het om de grootste economische hervorming in bijna 70 jaar. Cuba kampt al jaren met een economische crisis, stroomuitval en voedseltekorten. Met de hervormingen wil de regering de economie weer op gang brengen. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Uithoorn klaar voor warme zomer met lokaal hitteplan. En gratis yoga-ochtend brengt inwoners samen in de stadstuinen. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De gemeente Uithoorn heeft samen met onder meer de GGD, zorgorganisaties en kinderopvang een lokaal hitteplan opgesteld om inwoners beter te beschermen tijdens extreme warmte. Het plan beschrijft hoe kwetsbare groepen, zoals ouderen, jonge kinderen, zwangere vrouwen, mensen met gezondheidsproblemen en dak- en thuislozen, extra ondersteuning krijgen bij hoge temperaturen. Door klimaatverandering komen hittegolven vaker voor en nemen gezondheidsrisico's zoals uitdroging en oververhitting toe. De gemeente roept inwoners op om ook zelf voorzorgsmaatregelen te nemen en tijdens warme dagen extra aandacht te hebben voor kwetsbare mensen en huisdieren in hun omgeving. In de stadstuinen van Amstelveen wordt op zondag 21 juni een gratis yoga-ochtend gehouden ter gelegenheid van International Yoga Day. Van 9:30 tot 10:00 kunnen zowel beginners als ervaren deelnemers meedoen aan een ontspannen programma met aandacht voor beweging, gezondheid en ontmoeting. Het evenement maakt deel uit van Amstelveen Beach en wordt georganiseerd door verschillende organisaties, waaronder de ambassade van India in Nederland en Amstelveen Sport. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden wordt aanbevolen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk

0: nieuws van 9:30.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Dat meldt statistiekbureau CBS. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Vrijwilligersdag in het Amsterdamse Bos en oefenwedstrijd voor het Nederlands damessoftbalteam. Mijn naam is Maurice Becker. Op vrijdag 26 juni organiseert het Amsterdamse Bos de Vrijwilligersdag. Samen met medewerkers van het Bos kan je helpen met snoeien, harken en andere onderhoudswerkzaamheden. Je krijgt ter plekke uitleg en begeleiding. De actieve dag in de buitenlucht is van 10 tot 2:30. Op donderdag 25 juni speelt het Nederlands damessoftbalteam een oefenwedstrijd tegen het Chinese Taipei. De wedstrijd zal worden gespeeld op sportcomplex Tamen in Uithoorn. Beide landen behoren tot de wereldtop in het softbal. Voor Nederland is het duel een belangrijke voorbereiding op het Olympisch kwalificatietoernooi. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All-Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam only.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je weer aan de andere kant van de radio te zien bij jouw Jam FM. Mijn naam is Remke Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je deze juni kunt gaan bezoeken in de bioscoop. Hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. De eerste film van deze week is getiteld Finding Emily. Een komische film over student en muzikant Owen die op een avond hopeloos verliefd wordt op een meisje Emily. Emily geeft hem haar telefoonnummer, maar als hij haar de volgende dag een appje wil sturen, blijkt dat er één cijfer in het telefoonnummer te ontbreken. Owen, die Emily dolgraag nog eens wil ontmoeten, start erop een serieuze zoektocht naar zijn nieuwe vriendin. Hij wordt erbij geholpen door een studente die toevallig voor haar studie een onderzoek moet doen dat verliefdheid uiteindelijk tot gekte leidt en in Owen het perfecte onderwerpsobject ziet. Van de makers van Bridget Jones en Love Actually werd de komisch-romantische film Finding Emily tenslotte gekeurd vanaf 6 jaar en is nu te zien in de bioscoop. De tweede film die ik voor je mocht bekijken is getiteld Backrooms. Backrooms is een horrorfilm die gaat over meubelverkoper Clark. Hij vindt in de kelder van zijn winkel in stoelen, meubels en banken een portaal naar een ruimte achter zijn winkel. Het blijkt een groot labyrinth te zijn van gangen en verlaten kantoorruimtes. Hij probeert de ruimtes in kaart te brengen door iedere avond het verborgen labyrinth te betreden. Maar het aantal ruimtes lijkt oneindig te zijn en zelfs hier en daar wat te veranderen. Clark praat erop met zijn psychologe die hem nog probeert te redden. Uiteindelijk blijken de geheime ruimtes toch niet zo onschuldig te zijn als hij aanvankelijk dacht. De horrorfilm Backrooms heeft lovende kritiek ontvangen en lijkt een succesvolle horrorfilm te gaan worden die je vanaf 16 jaar zelf kunt gaan zien in de bioscoop. Deze week twee films over zoektochten in de romantische comedy Finding Emily of de spannende film Backrooms. Als jij ook een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier en zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de movies.
3: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. Vooral de industrie, transport, bouw en de vrije tijdsbranche lopen extra risico's. Ondernemingen blijven daardoor kwetsbaar voor hogere energie- en transportkosten, materiaalschaarste, hogere rente en stijgende loonkosten. De autoriteit Consument en Markt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. De knop waarmee bestellingen binnen 14 dagen na ontvangst kunnen worden teruggestuurd, moet duidelijk zichtbaar zijn en makkelijk te vinden. De regel komt voort uit een nieuwe EU-richtlijn.

0: onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Dat meldt statistiekbureau CBS. Vorig jaar maakten 29 meisjes van 10 tot 20 jaar een einde aan hun leven. Ook bij vrouwen in de 20 nam het aantal toe. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. Vorig jaar overleed 22% van alle overleden tieners door zelfdoding. Bij twintigers was dit 28%. Mannen plegen 2 keer vaker zelfmoord dan vrouwen. Het weer. De temperatuur loopt snel op. Rond het middaguur is het al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Ruim 700.000 euro voor duurzame toekomst van de sierteelt. En snellere hulp bij gehoorklachten dankzij digitaal consult. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De regio-deal Sierteelt Regio investeert ruim 700.000 euro in 4 nieuwe projecten op het gebied van waterbeheer, duurzame verpakkingen, innovatieve teelt en het aantrekken van jong talent. Met de plannen wil de sector beter voorbereid zijn op de toekomst en tegelijk werken aan een gezondere en duurzamere leefomgeving. Zo wordt onder meer gewerkt aan sterkere, ziekteresistente planten, circulaire verpakkingen en een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren in het Flower Art Museum in Aalsmeer. De regiodeal heeft daarnaast nog ongeveer 2 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe initiatieven die bijdragen aan een sterke en toekomstbestendige sierteeltregio. Patiënten met gehoorverlies kunnen dankzij een nieuwe samenwerking tussen Audiciëns en Ziekenhuis Amsterdam vaak sneller worden geholpen zonder een bezoek aan het ziekenhuis. Via een digitaal consult beoordeelt een KNO-arts de situatie op afstand, waardoor onnodige doorverwijzingen worden voorkomen en passende zorg sneller beschikbaar is. Uit een proef met 65 patiënten bleek dat niemand alsnog naar het ziekenhuis hoefde voor een afspraak met een specialist. De succesvolle aanpak wordt nu uitgebreid naar meer Audiciën-praktijken in de regio. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: voor Ouder Amstel. Dit is Jam FM.
1: Ja, goedemorgen. Het is weer vrijdag. Het weekend is weer begonnen op Jam FM. Lekker weer buiten, super warm. In de studio is er gelukkig de airco staat aan, dus het is goed te doen hier. Ik zie wel buiten mensen lekker in de zon. Als jij in het zwembad zit, geniet ervan, ben je op je werk. Zorg dat je je laatste ADV-uurtjes opneemt, want we gaan door met lekkere muziek. Dit is Patrice Rushen, Get Off.

0: van 10:30.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Dat meldt statistiekbureau CBS. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. De Autoriteit Consument en Markt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. Het weer. De temperatuur loopt snel op. Rond het middaguur is het al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw en niet te actief zijn dus. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Vrijwilligersdag in het Amsterdamse Bos en oefenwedstrijd voor het Nederlands damessoftbalteam. Mijn naam is Maurice Becker. Op vrijdag 26 juni organiseert het Amsterdamse Bos de Vrijwilligersdag. Samen met medewerkers van het Bos kan je helpen met snoeien, harken en andere onderhoudswerkzaamheden. Je krijgt ter plekke uitleg en begeleiding. De actieve dag in de buitenlucht is van 10 tot 2:30. Op donderdag 25 juni speelt het Nederlands damessoftbalteam een oefenwedstrijd tegen het Chinese Taipei. De wedstrijd zal worden gespeeld op sportcomplex Tamen in Uithoorn. Beide landen behoren tot de wereldtop in het softbal. Voor Nederland is het duel een belangrijke voorbereiding op het Olympisch kwalificatietoernooi. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

Ja, ik hoor dat je goede tips op de radio. Veel drinken, eigenlijk weinig doen en lekker in de zon zitten. Ik denk dat het een goede tip is voor iedereen. En je kan je er ook makkelijk aan houden, volgens mij. Dus we gaan verder met Clocking for Pennies van Save the Robots.

Ja, dat was het nummer van Clock for Pennies van Save the Robots. Het nieuws bereikt ons vandaag dat een van de Yarbrough and People leden, Kevin Leon Yarbrough, alweer een jaar geleden is overleden. Dus we eren hem hier met het nummer Don't Waste Your Time op jamfm.nl.

0: Jam FM. New music.
1: Ja, dat was de schuurplaat van deze week. Schuur tegen Jam FM. Het is een beetje house. Het was Sophie Tucker met House Arrest. Uit de coronatijd, toen we niks mochten, moest je binnen blijven. House Arrest dus. Dit is New York City van Palmer Groove Project.

0: voor Oude Ramstel. Dit is Jam FM.
1: Ja, dat was de Palma Groove Project met New York City People Swing. Een ex-hot jam was het. Lekker soul. Het laatste nummer voor het nieuws is van Unlimited Touch met I Hear Music in the Street.

0: ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
10: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
12: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese staatsnieuws NNA. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Het Israëlische leger geeft de gebruikelijke verklaring dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Iran heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. Vooral de industrie, transport, bouw en de vrije tijdsbranche lopen extra risico's. Ondernemingen blijven daardoor kwetsbaar voor hogere energie- en transportkosten, materiaalschaarste, hogere rente en stijgende loonkosten. De autoriteit Consument en Markt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. De knop waarmee bestellingen binnen 14 dagen na ontvangst kunnen worden teruggestuurd, moet duidelijk zichtbaar zijn en makkelijk te vinden. De regel komt voort uit een nieuwe EU-richtlijn en geldt dan ook in de hele EU. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De ACM gaat voor het toezicht gebruik maken van meldingen van consumenten. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. China is een dominante speler in Europa doordat het eigen bedrijven subsidies geeft en voorttrekt, waardoor het goedkoper kan produceren. De EU-top gaat vandaag verder, onder meer over de meerjarenbegroting. Het weer. De temperatuur loopt snel op. Rond het middaguur is het al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws.
11: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
7: Uithoorn klaar voor warme zomer met lokaal hitteplan. En gratis yoga-ochtend brengt inwoners samen in de stadstuinen. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De gemeente Uithoorn heeft samen met onder meer de GGD, zorgorganisaties en kinderopvang een lokaal hitteplan opgesteld om inwoners beter te beschermen tijdens extreme warmte. Het plan beschrijft hoe kwetsbare groepen, zoals ouderen, jonge kinderen, zwangere vrouwen, mensen met gezondheidsproblemen en dak- en thuislozen, extra ondersteuning krijgen bij hoge temperaturen. Door klimaatverandering komen hittegolven vaker voor en nemen gezondheidsrisico's zoals uitdroging en oververhitting toe. De gemeente roept inwoners op om ook zelf voorzorgsmaatregelen te nemen en tijdens warme dagen extra aandacht te hebben voor kwetsbare mensen en huisdieren in hun omgeving. In de stadstuinen van Amstelveen wordt op zondag 21 juni een gratis yoga-ochtend gehouden ter gelegenheid van International Yoga Day. Van 9:30 tot 10:00 kunnen zowel beginners als ervaren deelnemers meedoen aan een ontspannen programma met aandacht voor beweging, gezondheid en ontmoeting. Het evenement maakt deel uit van Amstelveen Beach en wordt georganiseerd door verschillende organisaties, waaronder de ambassade van India in Nederland en Amstelveen Sport. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden wordt aanbevolen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
11: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: New music. Jam FM.
1: Ja, dat was Rick James samen met Tina Marie op de achtergrond. Ze hadden een platonische, creatieve relatie, zeiden ze zelf. Hoewel, mensen dachten dat het ook wel wat romantisch had. Hij gaf haar dan een bijnaam Lady T. En zij produceerde echt vele nummers. Waaronder het bekende Fire and Desire. Deze meiden komen ook bij hem vandaan. Dit was een achtergrondkoortje. The Mary Jane Girls, Candyman.

0: voor Oude Ramstel. Dit is Jam FM.
1: Ja, dat was de SOS Band met The Finest. Het laatste nummer voor het nieuws. En de reclames zijn... is Chakadak met El Giro. Het heerlijke geluid van

0: van 11:30.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. De autoriteit Consumentenmarkt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. Het weer. De temperatuur loopt snel op. Rond het middaguur is het al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw en niet te actief zijn dus. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gemeenteraadsvergadering en Museum Amsteland heeft een nieuwe voorzitter. Mijn naam is Maurice Becker. Op donderdag 27 juni is er een gemeenteraadsvergadering. De commissie Burger en Bestuur heeft dan spreektijd. Een onderwerp dat wordt besproken is het financieel plan voor Duo Plus. Duo Plus is de samenwerking tussen Diemen, Ouder Amstel en Uithoren. Wil je bij de vergadering aanwezig zijn, dan kan dat online via verslag.ouder-amstel.nl. Museum Amsteland heeft een nieuwe voorzitter, Anne-Martien van der Does uit Oudekerk. Zij volgt Henk van Keulen op, die na 9 jaar stopt als bestuurslid. Henk blijft wel als vrijwilliger betrokken bij het museum. Het bestuur van het museum bedankt Henk voor zijn grote inzet. Met de komst van de nieuwe voorzitter wil het museum verder groeien en meer bezoekers bereiken. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

Ja, terug voor het laatste half uurtje op de vrijdag op Jam FM. Dit is het nummer van Janet Jackson. Aangevraagd door Thomas. En een van zijn lievelingsnummers. Together Again.

0: New music first. Always on Jam 104.9.
1: Ja, dat waren de New Clues met Jam On It. Dit is weer echt disco uit de 80e jaren met Tavares. Deeper in Love.

Ja, we zijn alweer aan het einde van de show. Dus blijf drinken, mensen, hoor ik op de radio. Doe niks. Het is echt gemaakt. Dit zijn tips echt voor mij gemaakt. Blijf drinken, doe niks. Geniet van de zon. Ik zie jullie volgende week.

0: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
9: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
11: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese staatsnieuws NNA. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Het Israëlische leger geeft de gebruikelijke verklaring dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Iran heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Het kabinetsbesluit om tijdens de eerste coronagolf geen bezoek meer toe te staan in verpleeghuizen kwam als een verrassing voor de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat zei toenmalig hoofdinspecteur curatieve gezondheidszorg Marina Eckenhausen tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. De inspectie had liever vooraf van de ingrijpende maatregel geweten. Er is door de inspectie niet gecontroleerd op handhaving van het verbod. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De chipkaart is inmiddels technisch verouderd en wordt ook overbodig nu mensen ook met hun betaalpas en de nieuwe OV-pas kunnen reizen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. De anonieme OV-chipkaart blijft tot die tijd wel geldig. Een kwart van alle ritten in het openbaar vervoer wordt inmiddels met de betaalpas betaald. En chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig.
12: Volgens het bedrijf is het onmogelijk dat China een van zijn machines in handen heeft. Ze zijn niet ongemerkt te vervoeren en ook niet te bedienen zonder specialistische kennis. De machines van ASML maken chips die onder andere nodig zijn voor de ontwikkeling van AI. Het weer. Veel zon, weinig wind en al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Uithoorn klaar voor warme zomer met lokaal hitteplan. En gratis yoga-ochtend brengt inwoners samen in de stadstuinen. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De gemeente Uithoorn heeft samen met onder meer de GGD, zorgorganisaties en kinderopvang een lokaal hitteplan opgesteld om inwoners beter te beschermen tijdens extreme warmte. Het plan beschrijft hoe kwetsbare groepen, zoals ouderen, jonge kinderen, zwangere vrouwen, mensen met gezondheidsproblemen en dak- en thuislozen, extra ondersteuning krijgen bij hoge temperaturen. Door klimaatverandering komen hittegolven vaker voor en nemen gezondheidsrisico's zoals uitdroging en oververhitting toe. De gemeente roept inwoners op om ook zelf voorzorgsmaatregelen te nemen en tijdens warme dagen extra aandacht te hebben voor kwetsbare mensen en huisdieren in hun omgeving. In de stadstuinen van Amstelveen wordt op zondag 21 juni een gratis yoga-ochtend gehouden ter gelegenheid van International Yoga Day. Van 9:30 tot 10:00 kunnen zowel beginners als ervaren deelnemers meedoen aan een ontspannen programma met aandacht voor beweging, gezondheid en ontmoeting. Het evenement maakt deel uit van Amstelveen Beach en wordt georganiseerd door verschillende organisaties, waaronder de ambassade van India in Nederland en Amstelveen Sport. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden wordt aanbevolen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
10: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen.

Welkom bij deze Soul Express. Ik ben Andries. Je hoorde Aldi Bart, Who's Johnny en het Sweet Surrender. Een in mei 2026 uitgebrachte single van het project Down to Earth met zang van Lal Williams en Bobby Shepherd. Uitgebracht onder het label Spigra Ltd. Zometeen voor je Howard.

Howard Jansen was dat, Dancing With Your Lover. Tot aan de break. Deze nog, Kotto BNF van Can Function. Uitgebracht in 1980 op hun gouden album Spirit of Love. Michael Cooper en Felton Pilot schreven het. Behaalden grote successen in de Amerikaanse R&B hitlijsten. En groeide uit tot een echte clubklassieker.

0: Funky, het nieuws van 12:30.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Het kabinetsbesluit om tijdens de eerste coronagolf geen bezoek meer toe te staan in verpleeghuizen kwam als een verrassing voor de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat zei toenmalig hoofdinspecteur curatieve gezondheidszorg Marina Eckenhausen tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. Een chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig. Het weer. Veel zon, weinig wind en al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Vrijwilligersdag in het Amsterdamse Bos en oefenwedstrijd voor het Nederlands damessoftbalteam. Mijn naam is Maurice Becker. Op vrijdag 26 juni organiseert het Amsterdamse Bos de Vrijwilligersdag. Samen met medewerkers van het Bos kan je helpen met snoeien, harken en andere onderhoudswerkzaamheden. Je krijgt ter plekke uitleg en begeleiding. De actieve dag in de buitenlucht is van 10 tot 2:30. Op donderdag 25 juni speelt het Nederlands damessoftbalteam een oefenwedstrijd tegen het Chinese Taipei. De wedstrijd zal worden gespeeld op sportcomplex Tamen in Uithoorn. Beide landen behoren tot de wereldtop in het softbal. Voor Nederland is het duel een belangrijke voorbereiding op het Olympisch kwalificatietoernooi. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
3: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar Tune In Jam FM.

met Alicia Cherry en Dance Your Pain Away. En net het overbekende Inside Out van Odyssey. Straks The Mailman. Eerst Ellie Escobar met Drifting.

The Mailman waren dat en Night Moves. Ik heb deze nog voor je tot aan de break. Comeback Lover van de Fresh Band, uitgebracht in 1984 op het R&B Records label. Dankzij de mixen van DJ Tony Humphries groeide het nummer uit tot een voorloper van de housemuziek.

0: ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
0: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
9: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws. In Limburg geldt vanaf 3 uur vanmiddag code oranje vanwege aankomend noodweer. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. De waarschuwing geldt tot 7 uur vanavond. Er wordt niet uitgesloten dat code oranje later in meer provincies gaat gelden. In de rest van het land geldt nu code geel. Eind van de middag is er kans op zware onweersbuien met hagel en veel regen en wind. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militairen en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. De groep die uit Afghanistan moest vluchten door hun werk voor Nederland gaat nu vragen om een uitzonderingspositie. Zij stellen nooit meer terug te kunnen keren naar hun land. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De chipkaart is inmiddels technisch verouderd en wordt ook overbodig nu mensen ook met hun betaalpas en de nieuwe OV-pas kunnen reizen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. De anonieme OV-chipkaart blijft tot die tijd wel geldig. Een kwart van alle ritten in het openbaar vervoer wordt inmiddels met de betaalpas betaald. En chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig. Volgens het bedrijf is het onmogelijk dat China een van zijn machines in handen heeft. Ze zijn niet ongemerkt te vervoeren en ook niet te bedienen zonder specialistische kennis. De machines van ASML maken chips die onder andere nodig zijn voor de ontwikkeling van AI. Het weer. Veel zon, weinig wind en al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws.
8: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
10: Let op nachtelijke afsluitingen op N201 door onderhoudswerkzaamheden. En bouwplaatsen A9 en Zuidasdok open voor publiek op 20 juni. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Automobilisten moeten eind juni rekening houden met tijdelijke afsluitingen op de N201 vanwege onderhoud aan het Amstel Aquaduct en de Waterwolftunnel. De provincie Noord-Holland voert de werkzaamheden in de avond en nacht uit om overdag verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Tussen 25 en 28 juni worden delen van de weg afgesloten en gelden omleidingen voor verkeer tussen Uithoorn, Aalsmeer en Haarlemmermeer. Weggebruikers wordt geadviseerd de omleidingsroutes en verkeersborden goed te volgen. Op zaterdag 20 juni openen de bouwplaatsen van de projecten A9 Badhoevedorp-Holendrecht en Zuidasdok hun deuren tijdens de Landelijke Dag van de Bouw. Bezoekers krijgen een unieke kans om van dichtbij te zien hoe wordt gewerkt aan de uitbreiding van de A9 en A10 Zuid met rondleidingen, demonstraties en uitleg van bouwexperts. Ook voor kinderen is er volop vermaak, zoals speurtochten, bouwmachines, Lego-activiteiten en andere leuke attracties. De open dag is gratis toegankelijk en biedt een bijzondere blik op enkele van de grootste infrastructuurprojecten in de regio. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
8: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

welkom. Dit is de Soul Express hier op Jam FM. Je hoorde Evelyn Champagne King uit 1978. Het lekkere Shame. En ik begon met de SOS-band Even When You Sleep. Verderop nog een nummer van de SOS-band. Dus het wordt eigenlijk een klein beetje een SOS-band feestje hier in deze Soul Express. The Finest ga ik zo meteen draaien. Eerst Cameo, zometeen D-Train. Single Life is een album uit 1985 van Cameo. Het album bereikte nummer 2 in de top R&B hip-hop album hitlijst. Op dat album de single Attack Me With Your Love en het titelnummer Single.

D-Train, lekker man deze. Keep on. De Fatback Band was verantwoordelijk voor wat algemeen wordt gezien als de eerste hip-hop single. Kim Thim 3, Personality Joke uit 1979. Ook de eerste single, Do the Bus Stop uit 1975, blijkt later een voorlopersfunctie te vervullen. In dit geval voor de Electric Boogie Garage van begin jaren 80. Daarna scoorde de band nog behoorlijke clubhits met Girls on My Mind, dat was in 1985. En

0: en Funky, het nieuws van 2:30.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Limburg geldt vanaf 3:00 vanmiddag code oranje vanwege aankomend noodweer. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militairen en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. Een chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig. Het weer. Veel zon, weinig wind en al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gemeenteraadsvergadering en Museum Amsteland heeft een nieuwe voorzitter. Mijn naam is Maurice Becker. Op donderdag 27 juni is er een gemeenteraadsvergadering. De commissie Burger en Bestuur heeft dan spreektijd. Een onderwerp dat wordt besproken is het financieel plan voor Duo Plus. Duo Plus is de samenwerking tussen Diemen, Ouder Amstel en Uithoorn. Wil je bij de vergadering aanwezig zijn, dan kan dat online via verslag.ouder-amstel.nl. Museum Amsteland heeft een nieuwe voorzitter, Anne-Martien van der Does uit Oudekerk. Zij volgt Henk van Keulen op, die na 9 jaar stopt als bestuurslid. Henk blijft wel als vrijwilliger betrokken bij het museum. Het bestuur van het museum bedankt Henk voor zijn grote inzet. Met de komst van de nieuwe voorzitter wil het museum verder groeien en meer bezoekers bereiken. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Time for Lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

Jam FM, de streekomroep voor Oudekerk Duivendrecht in Amstelveen. Always smooth and funky. Je hoorde voor de tweede keer de SOS Band, maar nu met The Finest Annette Alexander O'Neill. What can I say to make you love me? Straks hier nog Loose Ends met het overbekende Hang It on a String. En ook nog Clan Jones, That Night Mood, Is Sky, Show Me the Way. Blijf lekker luisteren naar Jam FM. En Jam FM ontvang je in de stadsregio Amsterdam op 104.9 en 107.2 FM. En

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
13: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In Limburg geldt vanaf 3 uur vanmiddag code oranje vanwege aankomend noodweer. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. De waarschuwing geldt tot 7 uur vanavond. Er wordt niet uitgesloten dat code oranje later in meer provincies gaat gelden. In de rest van het land geldt nu code geel. Eind van de middag is er kans op zware onweersbuien met hagel en veel regen en wind. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militairen en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. De groep die uit Afghanistan moest vluchten door hun werk voor Nederland gaat nu vragen om een uitzonderingspositie. Zij stellen nooit meer terug te kunnen keren naar hun land. Meerdere leden van de maatschappelijke raad Schiphol zijn opgestapt. Zij vinden dat de opzet van de raad niet goed de belangen van alle omwonenden kan behartigen. Leden vertegenwoordigen omwonenden van specifieke start- en landingsbanen, waardoor deelbelangen ontstaan. Ook zou er te weinig gedaan worden om de Schiphol-lobby buiten de deur te houden. De maatschappelijke raad Schiphol werd in 2023 opgericht en geeft het kabinet gevraagd en ongevraagd advies. En het aantal vastgestelde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda is gestegen naar bijna 900. De Congolese regering noemt 232 doden, in Oeganda zijn er 2 doden. Het aantal ebola-gevallen neemt nog steeds wekelijks toe. Momenteel lopen er experimenten met verschillende behandelingen. Er is echter nog geen goedgekeurd vaccin of medicijn in omloop. De Europese Unie komt met een financieel hulppakket van 493 miljoen euro. Het weer. Veel zon, weinig wind en meer dan 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
11: Ruim 700.000 euro voor duurzame toekomst van de sierteelt. En snellere hulp bij gehoorklachten dankzij Digitaal Consult. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De regio-deal Sierteelt Regio investeert ruim 700.000 euro in 4 nieuwe projecten op het gebied van waterbeheer, duurzame verpakkingen, innovatieve teelt en het aantrekken van jong talent. Met de plannen wil de sector beter voorbereid zijn op de toekomst en tegelijk werken aan een gezondere en duurzamere leefomgeving. Zo wordt onder meer gewerkt aan sterkere, ziekteresistente planten, circulaire verpakkingen en een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren in het Flower Art Museum in Aalsmeer. De regio-deal heeft daarnaast nog ongeveer 2 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe initiatieven die bijdragen aan een sterke en toekomstbestendige sierteeltregio. Patiënten met gehoorverlies kunnen dankzij een nieuwe samenwerking tussen Audiciëns en Ziekenhuis Amsteland vaak sneller worden geholpen zonder een bezoek aan het ziekenhuis. Via een digitaal consult beoordeelt een KNO-arts de situatie op afstand, waardoor onnodige doorverwijzingen worden voorkomen en passende zorg sneller beschikbaar is. Uit een proef met 65 patiënten bleek dat niemand alsnog naar het ziekenhuis hoefde voor een afspraak met de specialist. De succesvolle aanpak wordt nu uitgebreid naar meer audiciënpraktijken in de regio. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
14: And now, ladies and gentlemen. Flashback Show.
15: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
16: Met Marcel Hergaarden.

Zo zijn we begonnen met de Flashback Radio Show. Weer een nieuwe aflevering, 2 uur lang. De heerlijkste tracks op jouw radio. Norma Jean Wright. And I can't wait for Saturday night to begin. We gaan natuurlijk ook nieuw werk draaien. Michael Gray.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Limburg geldt vanaf 3 uur vanmiddag code oranje vanwege aankomend noodweer. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. Meerdere leden van de maatschappelijke raad Schiphol zijn opgestapt. Zij vinden dat de opzet van de raad niet goed de belangen van alle omwonenden kan behartigen. Ook zou er te weinig gedaan worden om de Schiphol-lobby buiten de deur te houden. En het aantal vastgestelde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda is gestegen naar bijna 900. De Congolese regering noemt 232 doden, in Oeganda zijn er 2 doden. Het weer. Veel zon, weinig wind en meer dan 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gemeente Ouder Amstel gaat nauwer samenwerken en snelheidsdisplays staan er tot eind juni. Mijn naam is Maurice Becker. De gemeenteraad van Ouder Amstel helpt inwoners beter met zorg, werk, jeugd en welzijn. Het nieuwe beleidsplan zorgt voor nauwer samenwerken met organisaties en inwoners. Ook komt er meer aandacht voor het voorkomen van problemen. Zo werkt Ouder Amstel aan een sterke, betrokken en toekomstbestendige gemeenschap. Tot eind deze maand staan op 10 plekken in de vervoerregio Amsterdam speciale snelheidsdisplays. Deze schermen laten zien hoeveel automobilisten zich aan de toegestane snelheid houden. Daarmee moeten bestuurders gestimuleerd worden vaker hun snelheid te controleren. Een proef in 2025 liet zien dat deze positieve aanpak werkt en daarom zijn er dit jaar dubbel zoveel displays geplaatst. Tot zover, meer lokaal nieuws hoor je straks hier op JamFM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
4: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
3: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
4: bij Jam FM.

Stay With Me Tonight. Dat kwam uit de 80's. Je hoort het vandaag in de Flashback Radio Show. We gaan ook even een nieuw werkje draaien. Leon Ware, een remake. And Tell Me Why I Came to California.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
9: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
11: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het kabinet wil het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer het verspreiden van IS-video's en het openlijk steunen van terroristische organisaties verbiedt. Overtreders riskeren maximaal 2 jaar cel of een hoge boete. Volgens justitieminister Van Weel moet de wet radicalisering tegengaan, vooral online. Critici zijn bang dat de vrijheid van meningsuiting onder druk komt te staan, maar volgens de minister vallen demonstraties niet onder de wet. De Britse premier Keir Starmer roept zijn partij Labour op om de gelederen gesloten te houden. Zijn rivaal, burgemeester van Manchester Andy Burnham, won een parlementszetel en is daarmee een stap dichter bij een leiderschapsstrijd. Hij wil Starmer opvolgen als premier, maar kan dat pas doen als hij officieel parlementslid is. Ook heeft Burnham de steun nodig van minstens 20% van de Labour-fractie. Starmer wordt steeds minder populair, maar zegt zijn leiderschap te zullen verdedigen. Meerdere leden van de maatschappelijke raad Schiphol zijn opgestapt. Ze vinden dat de opzet van de raad niet goed de belangen van alle omwonenden kan behartigen. De leden vertegenwoordigen omwonenden van specifieke start- en landingsbanen, waardoor deelbelangen ontstaan. Ook zou er te weinig gedaan worden om de Schiphol-lobby buiten de deur te houden. De maatschappelijke raad Schiphol werd in 2023 opgericht en geeft het kabinet gevraagd en ongevraagd advies. En de Japanse autoriteiten onderzoeken 6 grote ijsfabrikanten vanwege mogelijke prijsafspraken. De bedrijven zouden jarenlang prijsverhogingen hebben afgestemd en daarmee de concurrentieregels hebben overtreden. Volgens onderzoekers werden populaire ijsjes vaak tegelijk en met hetzelfde bedrag duurder. Het nieuws zorgt voor woede onder consumenten die denken jarenlang te veel te hebben betaald. De betrokken fabrikanten werken mee aan het onderzoek van de Japanse mededingingsautoriteit. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
10: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
12: Uithoorn klaar voor warme zomer met lokaal hitteplan. Een gratis yoga-ochtend brengt inwoners samen in de stadstuinen. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De gemeente Uithoorn heeft samen met onder meer de GGD, zorgorganisaties en kinderopvang een lokaal hitteplan opgesteld om inwoners beter te beschermen tijdens extreme warmte. Het plan beschrijft hoe kwetsbare groepen, zoals ouderen, jonge kinderen, zwangere vrouwen, mensen met gezondheidsproblemen en dak- en thuislozen, extra ondersteuning krijgen bij hoge temperaturen. Door klimaatverandering komen hittegolven vaker voor en nemen gezondheidsrisico's zoals uitdroging en oververhitting toe. De gemeente roept inwoners op om ook zelf voorzorgsmaatregelen te nemen en tijdens warme dagen extra aandacht te hebben voor kwetsbare mensen en huisdieren in hun omgeving. In de stadstuinen van Amstelveen wordt op zondag 21 juni een gratis yoga-ochtend gehouden ter gelegenheid van International Yoga Day. Van 9:30 tot 10:00 kunnen zowel beginners als ervaren deelnemers meedoen aan een ontspannen programma met aandacht voor beweging, gezondheid en ontmoeting. Het evenement maakt deel uit van Amstelveen Beach en wordt georganiseerd door verschillende organisaties, waaronder de ambassade van India in Nederland en Amstelveen Sport. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden wordt aanbevolen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
10: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk onze JamFM DJ's.
13: Flashback Radio Show. Met Marcel Hergaard.

En met deze Heaven and Earth zeg ik welkom in het tweede uur van de Flashback Radio Show. Nog een uur lang op je radio. I Really Love You heette deze track. Heaven and Earth was de band. Nu is het tijd voor nieuw werk van de Brooklyn Funk Essentials. Samen met Allison Lim.

Essentials hoor je hier in de show. En dat heet Come Back for Real Love. Een nieuwe track. We gaan even een beetje terug naar de 80's met Buddy. En hier is The Middle of the Night.

0: nieuws van 3:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet wil het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer het verspreiden van IS-video's en het openlijk steunen van terroristische organisaties verbiedt. De Britse premier Keir Starmer roept zijn partij Labour op om de gelederen gesloten te houden. Zijn rivaal, burgemeester van Manchester Andy Burnham, won een parlementszetel en is daarmee een stap dichter bij een leiderschapsstrijd. Meerdere leden van de maatschappelijke raad Schiphol zijn opgestapt. Ze vinden dat de opzet van de raad niet goed de belangen van alle omwonenden kan behartigen. En de Japanse autoriteiten onderzoeken 6 grote ijsfabrikanten vanwege mogelijke prijsafspraken. Het weer: toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Vrijwilligersdag in het Amsterdamse Bos en oefenwedstrijd voor het Nederlands damessoftbalteam. Mijn naam is Maurice Becker. Op vrijdag 26 juni organiseert het Amsterdamse Bos de Vrijwilligersdag. Samen met medewerkers van het Bos kan je helpen met snoeien, harken en andere onderhoudswerkzaamheden. Je krijgt ter plekke uitleg en begeleiding. De actieve dag in de buitenlucht is van 10 tot 2:30. Op donderdag 25 juni speelt het Nederlands damessoftbalteam een oefenwedstrijd tegen het Chinese Taipei. De wedstrijd zal worden gespeeld op sportcomplex Tame in Uithoorn. Beide landen behoren tot de wereldtop in het softbal. Voor Nederland is het duel een belangrijke voorbereiding op het Olympisch kwalificatietoernooi. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All Star Fresh. In the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam.

En dat waren er weer even twee achtereenvolgers hier in de show. Phyllis Hyman, If You Want Me, als classic erachteraan. Sun, Abby Radney en Oxygen. Nu is het tijd voor een classic.

zo gaan we richting einde van de Flashback Radio Show deze week alweer. We zitten in het laatste gedeelte. Change, hoorde je. En dat was uit het begin van de jaren 80. A Lover's Holiday. Tijd voor nieuw werk. William Richardson en Harrix. And More and More.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en drukkers.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Volgens persbureau Reuters kwam dat bestand na bemiddeling van de Verenigde Staten en Qatar met steun van Iran tot stand. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. Volgens de Libanese autoriteiten vielen daarbij 18 doden en tientallen gewonden. Met het staakt het vuren moet er een eind komen aan het telkens weer oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah. En het Limburgse El is 34 graden gemeten. Dat is de hoogste temperatuur ooit op 19 juni in Nederland. En daarmee is het oude dagrecord uit 2000 met een tiende graad verbroken. Van een officieel warmterecord is nog geen sprake, omdat het record in de Bilt niet is gesneuveld. Daar werd het vanmiddag 31,4 graden. Dat is wel de hoogste temperatuur van dit jaar tot nu toe. Het warme weer houdt aan en morgen kan er regionaal opnieuw een hittegolf ontstaan. Het kabinet wil het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer het verspreiden van IS-video's en het openlijk steunen van terroristische organisaties verbiedt. Overtreders riskeren maximaal 2 jaar cel of een hoge boete. Volgens justitieminister Van Weel moet de wet radicalisering tegengaan, vooral online. Critici zijn bang dat de vrijheid van meningsuiting onder druk komt te staan, maar volgens de minister vallen demonstraties niet onder de wet. En op een afgelegen eilandengroep in de Indische Oceaan die bij Australië hoort, is mogelijk meer dan 3/4 van de zeeolifantenpups gestorven door vogelgriep. Onderzoekers schatten dat ruim 13.000 van de 17.000 jongen zijn overleden. Ook onder pinguïns en andere diersoorten zijn er opvallend veel slachtoffers gevallen. Australië onderzoekt nu de situatie verder en bereidt zich voor op een mogelijke verspreiding van het vogelgriepvirus naar het vasteland. Er is al een plan van aanpak dat bijna 70 miljoen euro kost. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
3: Uit Hoorn klaar voor warme zomer met lokaal hitteplan. En gratis yoga-ochtend brengt inwoners samen in de stadstuinen. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De gemeente Uithoorn heeft samen met onder meer de GGD, zorgorganisaties en kinderopvang een lokaal hitteplan opgesteld om inwoners beter te beschermen tijdens extreme warmte. Het plan beschrijft hoe kwetsbare groepen, zoals ouderen, jonge kinderen, zwangere vrouwen, mensen met gezondheidsproblemen en dak- en thuislozen, extra ondersteuning krijgen bij hoge temperaturen. Door klimaatverandering komen hittegolven vaker voor en nemen gezondheidsrisico's zoals uitdroging en oververhitting toe. De gemeente roept inwoners op om ook zelf voorzorgsmaatregelen te nemen en tijdens warme dagen extra aandacht te hebben voor kwetsbare mensen en huisdieren in hun omgeving. In de stadstuinen van Amstelveen wordt op zondag 21 juni een gratis yoga-ochtend gehouden ter gelegenheid van International Yoga Day. Van 9:30 tot 10:00 kunnen zowel beginners als ervaren deelnemers meedoen aan een ontspannen programma met aandacht voor beweging, gezondheid en ontmoeting. Het evenement maakt deel uit van Amstelveen Beach en wordt georganiseerd door verschillende organisaties, waaronder de ambassade van India in Nederland en Amstelveen Sport. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden wordt aanbevolen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Dankjewel.
1: Jamfm Traffic.
4: En we kijken even op de weg. Het valt redelijk mee in onze regio. Ik heb één melding voor je. Die staat op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen de afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. 7 minuten vertraging. 7 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Heel veel succes als je in de file staat.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk...

0: daarom vind ik hem juist leuk. If You Really Want Me. En hoorde je het riffje van Nile Rodgers in de plaat? Ja, tuurlijk hoorde je die. Hey, het is vandaag 19 juni 2026, zojuist de Flashback Radio Show met Marcel Hergaarden. Dankjewel Marcel. Trouwens, je laarzen liggen hier nog.
1: Het is vrijdag.
2: Aan het einde van je werkdag. Is er de Traffic Jam. Vrijdag.

politie- en veiligheidsdiensten over het hele continent. Deze dag wordt vooral aangegrepen om voorlichting te geven. Hoe kun je bijvoorbeeld je woning het beste beveiligen tegen inbraak? En hoe kun je de politie helpen daders te stoppen? Of op te sporen natuurlijk ook. Goed, ook vanmiddag brengen we je weer naar huis met de lekkerste smooth en funky tracks. Hou hem hier.

Vanmiddag persen we weer de lekkerste tracks uit de Jam FM computer. Wat dacht je van deze? Soldama en Flower. En de vingertjes van Dave Lee hebben er ook even lekker aan gezeten. Je hoorde de Dave Lee Boogified Edit. En daarvoor draaiden we een plaatje voor de Tortured Soul. Drie gasten uit Engeland. En Don't Lead Me On. 16 uur 22 om precies te zijn. 100% live is dit de Traffic Jam op vrijdagmiddag. Eigenlijk zou hier Erik Delle heen staan. Maar helaas is hij de komende weken verhinderd. Dat heeft alles te maken met zijn medische toestand. Gaat allemaal wel goed, maar het duurt even. En gelukkig mag ik invallen, dus ik heb zoveel fijne muziek bij me. Dus we herinneren het zeker wel tot 6 uur. Mocht je willen reageren op de uitzendingen van Jam FM, dan kan dat natuurlijk altijd via onze website. Of via de Shoutbox. Op onze website inderdaad.

0: I get it now.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 4:30.
2: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. En het Limburgse El is 34 graden gemeten. Dat is de hoogste temperatuur ooit op 19 juni in Nederland. Het kabinet wil het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer het verspreiden van IS-video's en het openlijk steunen van terroristische organisaties verbiedt. En op een afgelegen eilandengroep in de Indische Oceaan die bij Australië hoort, is mogelijk meer dan driekwart van de zeeolifantenpups gestorven door vogelgriep. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Vrijwilligersdag in het Amsterdamse Bos en oefenwedstrijd voor het Nederlands damessoftbalteam. Mijn naam is Maurice Becker. Op vrijdag 26 juni organiseert het Amsterdamse Bos de Vrijwilligersdag. Samen met medewerkers van het Bos kan je helpen met snoeien, harken en andere onderhoudswerkzaamheden. Je krijgt ter plekke uitleg en begeleiding. De actieve dag in de buitenlucht is van 10 tot 2:30. Op donderdag 25 juni speelt het Nederlands damessoftbalteam een oefenwedstrijd tegen het Chinese Taipei. De wedstrijd zal worden gespeeld op sportcomplex Tamer in Uithoorn. Beide landen behoren tot de wereldtop in het softbal. Voor Nederland is het duel een belangrijke voorbereiding op het Olympisch kwalificatietoernooi. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
0: Dankjewel. Nou, je moet wel genoeg blijven drinken, ook vanmiddag. Want je weet het, uitdroging ligt altijd op de loer.

tunes. Speciaal voor jou natuurlijk. Om ten gehoor te brengen op ons kleine fijne radiostationnetje. Jordi Steven Stone met de vocalen van Lipper. En Born Out of Love. Er is iemand die wat door de microfoon wil zeggen. Ga je gang. Ik weet niet of je hem al gedownload hebt. De Jam FM app. Het kan namelijk zijn dat je op dit moment in de auto zit en op de 104.9 aan het luisteren bent. En af en toe valt het signaal soms weg. Dan is het heel fijn om via de app te kunnen luisteren. Gratis en voor niks te downloaden via de App Store natuurlijk. En verder heb je natuurlijk ook DHB Plus. Die kanalen vind je allemaal op onze website www.jamfm.nl.

best weer om je in de juiste stemming voor van het weekend te krijgen. En als ik zo even naar de playlist voor het aankomende uur kijk, moet dat allemaal wel lukken. Straks na 5 is de Vrijmibo weer los. Regel, jij was bij de borrel, dan doen wij de muziek.

0: eventjes lekker in de koelkast kunnen zitten. Met de deur open natuurlijk. Live on Planet. Met de vocalen van Choosy Lover en Everyday. Volgens mij een hele, hele oude hot jam. Maar daar kan ik naast zitten. Tegenwoordig ben ik niet zo druk meer met de muziek van Jam FM. De muziek is ook niet zo belangrijk meer. Heb ik me laten vertellen. Het lokale nieuws en de commercials zijn het allerbelangrijkste. Wat draaiden we daarna? Beverly Knight, een nieuwe productie van haar. En Someone Else's Problem, Beverly. Daar was ze weer. En als laatste in het blokje van drie, Mistura. En Don't You Love Me, hier bij de Traffic Jam op vrijdagmiddag. Don't
1: stop! Yeah. Let's go back to the 80s. Your favorite old school jam. Your favorite old school jam. Yeah.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt?
1: Camera erbij, microfoon aan en gaan.
0: Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: echte kleine boeren en truckers. Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, handen.

0: en stil eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De politie treedt harder op tegen de bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor drugs, wapens en geld. Sinds dit jaar is het maken en hebben van zulke verborgen ruimtes strafbaar met maximaal 2 jaar cel. Het aantal ontdekte geheime compartimenten in auto's stijgt al jaren en ligt dit jaar opnieuw hoog. Bij een grote inval in Zevenbergen vond de politie onder meer honderden kilo's drugs en miljoenen euro's cash. Volgens de politie worden de verstopplekken in auto's steeds geavanceerder. Een 27-jarige man is tot 28 maanden cel veroordeeld, waarvan 12 voorwaardelijk voor het verkrachten van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag 2025 in Arnhem. Talmeerder krijgt ook een contactverbod van 3 jaar en hij moet het meisje zo'n 3000 euro schadevergoeding betalen. De man verkrachtte het meisje in een mobiel toilet. Hij kocht een drankje voor haar, duwde haar in een dixie toen ze wilde plassen, draaide de deur daarna op slot, trok haar kleding naar beneden en misbruikte haar toen. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Volgens persbureau Reuters kwam dat bestand na bemiddeling van de Verenigde Staten en Qatar met steun van Iran tot stand. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. Volgens de Libanese autoriteiten vielen daarbij 18 doden en tientallen gewonden. Met het staakt het vuren moet er een eind komen aan het telkens weer oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah. En het parlement van Zimbabwe heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de presidentiële termijn verlengt van 5 naar 7 jaar. Daardoor kan president Mnangagwa mogelijk tot 2030 aan de macht blijven. Ook verdwijnt het recht van burgers om de president rechtstreeks te kiezen. Dat doet het parlement voortaan. De Senaat van Zimbabwe moet het voorstel nog goedkeuren, maar het lijkt waarschijnlijk. Critici noemen de wijziging een aantasting van de democratie en een verlenging van de macht van de president. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
3: Let op nachtelijke afsluitingen op N201 door onderhoudswerkzaamheden. En bouwplaatsen A9 en Zuidasdok open voor publiek op 20 juni. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Automobilisten moeten eind juni rekening houden met tijdelijke afsluitingen op de N201 vanwege onderhoud aan het Amstel Aquaduct en de Waterwolftunnel. De provincie Noord-Holland voert de werkzaamheden in de avond en nacht uit om overdag verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Tussen 25 en 28 juni worden delen van de weg afgesloten en gelden omleidingen voor verkeer tussen Uithoorn, Aalsmeer en Haarlemmermeer. Weggebruikers wordt geadviseerd de omleidingsroutes en verkeersborden goed te volgen. Op zaterdag 20 juni openen de bouwplaatsen van de projecten A9 Badhoevedorp-Holendrecht en Zuidasdok hun deuren tijdens de Landelijke Dag van de Bouw. Bezoekers krijgen een unieke kans om van dichtbij te zien hoe wordt gewerkt aan de uitbreiding van de A9 en A10 Zuid met rondleidingen, demonstraties en uitleg van bouwexperts. Ook voor kinderen is er volop vermaak, zoals speurtochten, bouwmachines, Lego-activiteiten en andere leuke attracties. De open dag is gratis toegankelijk en biedt een bijzondere blik op enkele van de grootste infrastructuurprojecten in de regio. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Dankjewel.
1: Jamfm Traffic.
4: We werpen even een blik op de weg. Ik heb 2 meldingen voor je. Laten we beginnen met de A9. Diemen richting Amstelveen. Tussen Amsterdam-Bijlmermeer en Amstelveen. 3 minuten vertraging. 3 kilometer file. Langzaam rijdend verkeer. Dan de A10. Knooppunt Watergasmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen de afrit Amsterdam Centrum en knooppunt Nieuwemeer. 6 minuten vertraging. 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. En de laatste staat op diezelfde A10. Maar dan de andere kant op. Knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein. Tussen de afrit Amsterdam Centrum en Durgendam. 5 minuten vertraging. 5 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Succes als je in de file staat.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

Very smooth and funky. Je luistert naar de lokale omroep Vrouwenkerk en Amstel, Duivendrecht en Waver. Dit is Jam FM. Superleuk trouwens dat je samen met mij je middag wilt doorbrengen. Join the Feel Good Friday. En laat je muzikaal verrassen. Door de twee plaatjes in het kader van de rubriek AI of niet. Maar ze waren wel lekker. Dat vond ik zelf. John Frisco en Sweet Love. En erachteraan de Funkorama en Groove by the Clear Step. Ik weet niet hoe het bij jou thuis zit, maar hier in de studio is de Vrijmibo alweer los. Regel jij wat bij de borrel, dan doen wij de muziek. En we hebben nog een dik half uur te gaan. En fijne tunes komen jouw kant op, dat is een belofte. Dit is de nieuwe Gareth Duncan en Extra Order.

0: van half zes.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie treedt harder op tegen de bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor drugs, wapens en geld. Een 27-jarige man is tot 28 maanden cel veroordeeld, waarvan 12 voorwaardelijk voor het verkrachten van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag 2025 in Arnhem. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. En het parlement van Zimbabwe heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de presidentiële termijn verlengt van 5 naar 7 jaar. Daardoor kan president Mnangagwa mogelijk tot 2030 aan de macht blijven. Het weer: toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radio.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gemeenteraadsvergadering en Museum Amsteland heeft een nieuwe voorzitter. Mijn naam is Maurice Becker. Op donderdag 27 juni is er een gemeenteraadsvergadering. De commissie Burger en Bestuur heeft dan spreektijd. Een onderwerp dat wordt besproken is het financieel plan voor Duo Plus. Duo Plus is de samenwerking tussen Diemen, Ouder Amstel en Uithoren. Wil je bij de vergadering aanwezig zijn, dan kan dat online via verslag.ouder-amstel.nl. Museum Amsteland heeft een nieuwe voorzitter, Anne-Martien van der Does uit Oudekerk. Zij volgt Henk van Keulen op, die na 9 jaar stopt als bestuurslid. Henk blijft wel als vrijwilliger betrokken bij het museum. Het bestuur van het museum bedankt Henk voor zijn grote inzet. Met de komst van de nieuwe voorzitter wil het museum verder groeien en meer bezoekers bereiken. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Bedankt Henk. Ah, super fijn dat je luistert. De lokale omroep voor Oudekerk aan Amstel. Dit is Jam FM.

0: maar cassettebandje. En natuurlijk ook digitaal. Mick Murphy en David Frank. Oftewel The System and I Wanna Make You Feel Good. In Oudekerk aan Amstel is het op dit moment zonnig. En 33 graden staat hier op de zendmasttemperatuur. En op het dorpsplein van het plaatsje Bovenburen, en dat ligt in Friesland, is het op dit moment onbewolkt en 28 graden. Dat zijn nog eens temperaturen.
1: Het is vrijdag. De Vrijmibo is weer los.
0: We gaan eens even kijken hoe het weekend er qua weer uitziet.
1: Regel jij wat bij de borrel? Dan doen wij de muziek.
0: Vanavond neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. En vervolgens ontstaan er later in de avond een aantal zware buien. Hierbij moeten we denken aan veel regenwater in korte tijd, hagel, onweer en zware windstoten. Zaterdag wordt het een warme tot zeer warme dag met een temperatuur van 20 tot 24 graden. En op de stranden 27 graden. In de oostelijke provincies bereikt de temperatuur uiteindelijk nog een tropische waarde van 30 of 31 zelfs. En ook op zondag is er volop zomerweer in ons land met veel zonneschijn, wolkensluiers en ook hoge temperaturen. Op veel plaatsen blijft het droog, alleen in het zuiden en het midden kunnen er een

twee platen waarvoor je me midden op de dag wakker mag maken. Je hebt de nieuwe Spring Gang met de vocalen van Penny Lane en All To Myself. En daarvoor Dante Tom, onthoud die naam, en I Don't Feel Pain. Ik weet niet waar je op dit moment luistert, als je maar luistert. Nog even doorzitten als je op je werk zit, als je tot 6 uur door moet. En dan komt er ook voor jou een einde aan deze lange werkdag. Dit is de playlist voor je rit naar huis. En straks vlak voor 6 gaan we natuurlijk officieel het weekend instarten. En ik moet zeggen, wij hebben hier al wat in geschonken.

0: ik op dit moment eventjes in de computer kijk naar het overzicht van de VID. Valt het wel mee met file leed op dit moment in onze regio. En dat is gelukkig ook maar goed ook, ja toch? Je hoorde de ene laatste plaat hier in de Traffic Jam op vrijdagmiddag. Save the robots. And what do I have to do? Inderdaad, 6 minuten voor 6 uur. En dat betekent, als het 6 minuten voor 6 is, dat je het hebt gehaald.
1: Welkom in het weekend. Dit is Jam FM.
0: Inderdaad, welkom in het weekend. Ik wens je heel veel plezier. Wie komt haar net binnen marcheren op slippers en in korte broek? Juist, ja, Pieter Kuyt.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
11: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
12: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet houdt Groningen en Zeeland in beeld als mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales. Er is nog geen definitief besluit. Er volgt eerst nog onderzoek in Terneuzen en in de buurt van de Eemshaven. Netbeheerder Tennet noemt de Eemshaven technisch de beste optie, terwijl Zeeland meer investeringen vraagt in het stroomnet. Staatssecretaris Debat wil draagvlak en techniek nog tegen elkaar afwegen. Eind dit jaar wijst het kabinet mogelijk een voorkeurslocatie aan voor de bouwplannen van de kerncentrales. Premier Jetten is heel blij met de nieuwe EU-afspraken om harder op te treden tegen internationale drugshandel. Brussel wil landen die criminelen beschermen of niet uitleveren strenger aanpakken. Aanleiding is onder meer de zaak rond de voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos die in Sierra Leone zou verblijven. Nederland overweegt ontwikkelingssteun aan dat land te verminderen om zijn uitlevering te versnellen. Jetten wil met behulp van Europese samenwerking criminelen uiteindelijk voor de rechter brengen. De politie treedt harder op tegen bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor drugs, wapens en geld. Sinds dit jaar is het maken en hebben van zulke verborgen ruimtes strafbaar met maximaal 2 jaar cel. Het aantal ontdekte geheime compartimenten in auto's stijgt al jaren en ligt dit jaar opnieuw hoog. Bij een grote inval in Zevenbergen vond de politie onder meer honderden kilo's drugs en miljoenen euro's aan contant geld. Volgens de politie worden de verstopplekken steeds geavanceerder. En het opgepakte 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord op haar ouders. De politie trof de lichamen van een 53-jarige man en vrouw afgelopen nacht aan in hun woning. Niet veel later is hun dochter aangehouden en in beperkingen in bewaring gesteld. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog 2 weken vast blijft zitten. De dubbele moord leidt tot verbijstering in de buurt in Meerstad. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Uithoorn klaar voor warme zomer met lokaal hitteplan. En gratis yoga-ochtend brengt inwoners samen in de stadstuinen. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De gemeente Uithoorn heeft samen met onder meer de GGD, zorgorganisaties en kinderopvang een lokaal hitteplan opgesteld om inwoners beter te beschermen tijdens extreme warmte. Het plan beschrijft hoe kwetsbare groepen, zoals ouderen, jonge kinderen, zwangere vrouwen, mensen met gezondheidsproblemen en dak- en thuislozen, extra ondersteuning krijgen bij hoge temperaturen. Door klimaatverandering komen hittegolven vaker voor en nemen gezondheidsrisico's zoals uitdroging en oververhitting toe. De gemeente roept inwoners op om ook zelf voorzorgsmaatregelen te nemen en tijdens warme dagen extra aandacht te hebben voor kwetsbare mensen en huisdieren in hun omgeving. In de stadstuinen van Amstelveen wordt op zondag 21 juni een gratis yoga-ochtend gehouden ter gelegenheid van International Yoga Day. Van 9:30 tot 10:00 kunnen zowel beginners als ervaren deelnemers meedoen aan een ontspannen programma met aandacht voor beweging, gezondheid en ontmoeting. Het evenement maakt deel uit van Amstelveen Beach en wordt georganiseerd door verschillende organisaties, waaronder de ambassade van India in Nederland en Amstelveen Sport. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden wordt aanbevolen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
13: Wij zijn Jam FM. Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
15: Het is vrijdag. Weer een werkdag voorbij. 60 Minutes of Classics met Pieter Kuyt.
16: Welkom, we beginnen met Michael Jackson.

0: Ja, lekker hoor. Het uurtje van de klassiekers is weer aangebroken. Het heet bij Jam FM, de 60 Minutes of Classics.
1: Pieter Kuijt.
0: Hey, welkom.

alle dagen die komen voorbij gezongen. Weet je wel, en Saturday Love. Met daarvoor de BB&Q Band. On the Shelf. Weer wat anders als talen. Je luistert naar de 60 Minutes of Classics. Het is Jam FM. En deze komt uit Saturday Night Fever. Hè? Over klassiekers gesproken. Ik heb het over de Tramps. En Disco Inferno.

ja. Om mee te zingen, The Tramps. En Disco Inferno bij Jam. Met Barry White.

0: van 6:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet houdt Groningen en Zeeland in beeld als mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales. Er is nog geen definitief besluit. Er volgt eerst nog onderzoek in Terneuzen en in de buurt van de Eemshaven. Premier Jetten is heel blij met de nieuwe EU-afspraken om harder op te treden tegen internationale drugshandel. De politie treedt harder op tegen bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor drugs, wapens en geld. En het opgepakte 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord op haar ouders. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog 2 weken vast blijft zitten. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Vrijwilligersdag in het Amsterdamse Bos en oefenwedstrijd voor het Nederlands damessoftbalteam. Mijn naam is Maurice Becker. Op vrijdag 26 juni organiseert het Amsterdamse Bos de Vrijwilligersdag. Samen met medewerkers van het Bos kan je helpen met snoeien, harken en andere onderhoudswerkzaamheden. Je krijgt ter plekke uitleg en begeleiding. De actieve dag in de buitenlucht is van 10 tot 2:30. Op donderdag 25 juni speelt het Nederlands damessoftbalteam een oefenwedstrijd tegen het Chinese Taipei. De wedstrijd zal worden gespeeld op sportcomplex Tame in Uithoorn. Beide landen behoren tot de wereldtop in het softbal. Voor Nederland is het duel een belangrijke voorbereiding op het Olympisch kwalificatietoernooi. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.

0: Everywhere.
1: Aan het eind van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl.
2: Jamfm.nl.

Alleen maar klassiekers hier bij Jam FM, je weet het hè. Bij de 60 Minutes of Classic zoomen we dat elke werkdag tussen 6 en 7. En de vrijdag is een speciale, want dan zitten we vlak voor het weekend. De Chaplin Band, Il Fiero. Daarvoor Tina Marie, Behind the Groove. En deze doet...

0: Nou, dat We Found Love, ik heb hem meegezongen hoor. Dat was Third World op de radio.
1: Jam on. Evening. Let's get on. Jam on. 60 Minutes of Classics. Met Pieter Kuijn.

Yippie Aye, het was ABC en The Look of Love. Daarvoor de One Section Lady Shine bracht ons aan het einde van deze 60 Minutes of Classics op vrijdag. Straks na 7 uur meer klassiek materiaal met DJ Fred.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
3: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
4: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In oktober moet duidelijk worden hoe de EU zijn meerjarenbegroting gaat financieren. Dat zei commissievoorzitter van der Leyen na een top in Brussel. De EU-leiders zijn het nog niet eens over de begroting voor 2028 tot 2034 en over waar het geld dan precies vandaan moet komen. Zo wordt er onder meer gedacht aan nieuwe EU-belastingen zoals op tabak of online gokken. Von der Leyen wil dat lidstaten en instellingen dan samen een duidelijke financiële aanpak afspreken. Nederland is fel tegen de torenhoge EU-begroting. De toegang van de atoomwaakhond IAEA tot Iraanse nucleaire faciliteiten hangt af van onderhandelingen met de VS. Iran ontkent dat het internationale agentschap al toestemming heeft gekregen voor inspecties. De IAEA wil al langer controleren waar Iran zijn verrijkte uranium opslaat, maar krijgt daar geen toegang toe. Volgens schattingen beschikt Iran over grote hoeveelheden verrijkt uranium, maar waar die liggen is nog altijd onduidelijk. Het kabinet houdt Groningen en Zeeland in beeld als mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales. Er is nog geen definitief besluit. Er volgt eerst nog onderzoek in Terneuzen en in de buurt van de Eemshaven. Netbeheerder Tennet noemt de Eemshaven technisch de beste optie, terwijl Zeeland meer investeringen vraagt in het stroomnet. Staatssecretaris De Bat wil draagvlak en techniek nog tegen elkaar afwegen. Eind dit jaar wijst het kabinet mogelijk een voorkeurslocatie aan voor de bouwplannen van de kerncentrales. En het opgepakte 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord op haar ouders. De politie trof de lichamen van een 53-jarige man en vrouw afgelopen nacht aan in hun woning. Niet veel later is hun dochter aangehouden en in beperkingen in bewaring gesteld. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog 2 weken vast blijft zitten. De dubbele moord leidt tot verbijstering in de buurt in Meerstad. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
5: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
7: Yo, check this out, man. We are catching a flashback. The way it used to be, or may I say the way it should be. With the classic material. That's right, we got a variety of all different things. With my man, the DJ All-Star Fresh. All-Star Fresh. Do you know who you're talking about? You know I'm talking about to the person right here. Cool DJ the Red Alert once again.
8: Back by Dope Demand, this is Classic Material with All-Star Fresh.
9: Straight from Mixing Control Center, you're listening to the sounds of Classic Material. Vanavond, wild style, we're gonna go golden era hip-hop. We're gonna start off with Pee-wee's Dance. And let's get busy, y'all, tot 8 uur in the mix.

0: Kista.
1: A few days later, go see the doctor.
0: Kumo D, go see the doctor. En toen draaide ik in de bebop en dacht ik, hey, deze track is heel dope. Hoe ga ik hem erin mixen? Want het is een hele andere tempo.

En trouwens, 7 augustus hè, gaat gebeuren, Classic Material Live. That's right, y'all, Classic Material Live met in ieder geval DJ Wilfred van de Bebop, waar ik samen mee gedraaid heb ook. En DJ Mike van Ministry.

0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Groningen verzet zich fel tegen eventuele plannen voor kerncentrales in de Eemshaven. De provincie en de gemeente Het Hoge Land willen dat het gebied van de lijst met mogelijke locaties wordt gehaald. Volgens de bestuurders is er breed lokaal en politiek verzet tegen de komst van kernenergie in de regio. Het kabinet onderzoekt nog 3 locaties waarvan er 2 in Groningen liggen. En Tennet vindt die de beste. De provincie zegt desnoods met juridische stappen de plannen tegen te willen houden. Een Amerikaans inlichtingenrapport waarschuwt dat Israël een gevaar kan vormen voor het bestand tussen Iran en de Verenigde Staten. Volgens de Washington Post staat premier Netanyahu intern onder druk om de militaire koers voor te zetten. En er zijn in oktober verkiezingen in Israël die hij wil winnen. Dat zou kunnen leiden tot spanningen met de VS die juist aandringen op naleving van het bestand. Amerikaanse leiders hebben Israël de afgelopen dagen al dringend opgeroepen om terughoudend te zijn. In oktober moet duidelijk worden hoe de EU zijn meerjarenbegroting gaat financieren. Dat zei commissievoorzitter van der Leyen na een top in Brussel. De EU-leiders zijn het nog niet eens over de begroting voor 2028 tot 2034 en over waar het geld dan precies vandaan moet komen. Zo wordt er onder meer gedacht aan nieuwe EU-belastingen zoals op tabak of online gokken. Von der Leyen wil dat lidstaten en instellingen dan samen een duidelijke financiële aanpak afspreken. Nederland is fel tegen de torenhoge EU-begroting. En de Britse premier Starmer beslist dit weekend mogelijk over zijn politieke toekomst en dus ook of hij aftreedt of niet. Volgens Britse media staat hij vanuit zijn eigen Labour-partij onder grote druk om op te stappen. Aanleiding is de verkiezingsoverwinning van zijn rivaal Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, die nu parlementslid wordt. Daardoor kan Burnham zich volgens de partijregels op termijn kandidaat stellen voor het leiderschap van Labour. Starmer zei eerder dat hij zijn positie als premier zal blijven verdedigen. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Uithoorn klaar voor warme zomer met lokaal hitteplan. Een gratis yoga-ochtend brengt inwoners samen in de stadstuinen. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De gemeente Uithoorn heeft samen met onder meer de GGD, zorgorganisaties en kinderopvang een lokaal hitteplan opgesteld om inwoners beter te beschermen tijdens extreme warmte. Het plan beschrijft hoe kwetsbare groepen, zoals ouderen, jonge kinderen, zwangere vrouwen, mensen met gezondheidsproblemen en dak- en thuislozen, extra ondersteuning krijgen bij hoge temperaturen. Door klimaatverandering komen hittegolven vaker voor en nemen gezondheidsrisico's zoals uitdroging en oververhitting toe. De gemeente roept inwoners op om ook zelf voorzorgsmaatregelen te nemen en tijdens warme dagen extra aandacht te hebben voor kwetsbare mensen en huisdieren in hun omgeving. In de stadstuinen van Amstelveen wordt op zondag 21 juni een gratis yoga-ochtend gehouden ter gelegenheid van International Yoga Day. Van 9:30 tot 10:00 kunnen zowel beginners als ervaren deelnemers meedoen aan een ontspannen programma met aandacht voor beweging, gezondheid en ontmoeting. Het evenement maakt deel uit van Amstelveen Beach en wordt georganiseerd door verschillende organisaties, waaronder de ambassade van India in Nederland en Amstelveen Sport. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden wordt aanbevolen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
13: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's. And now, 2 hours of the best Amsterdam late night radio entertainment show coming to you.
9: I'm talking about you, you big, big freak.
13: Get ready for Joost van der Velde, Tommy Tudeschi.
15: Hebben ze niks beters te doen?

dit nou? Krijgen we onweer? Zitten we net lekker buiten om ze in te smeren? Lekker met een glaasje prosecco op het terras. Krijgen we dit? Nee, hè? Joost van de Velde. Dan komt All Star Fresh voor Classic Material. Freaky Friday, de solo.

ik kijk even door het raam. Het regent hier. En het gitaar. Gitaren, dames en heren. Op Jam FM. Maar dan wel van de Isley Brothers en Sam Reese. En dan mag het hoor. Dan hebben we alle begrip ervoor. Nattigheid. Wacht. En zo zijn we hier terechtgekomen op June 19th. Ik zie flitsen zelfs.

0: Freaky Friday. We kunnen alle kanten op. Ik heb zelfs nog verzoekjes binnengekregen voor Keith Sweat. Maar die lucht, hè. Echt. Om die oksels. Ik weet het niet of dat allemaal nog past. En of het qua gedonder hier ook nog goed gaat. We hebben All Star Fresh goed bedankt. We hebben de platen klaarstaan. Ik zie wel wat het wordt waar het schip strandt.
1: Hij maakt je gek. Hij maakt je dol. Hij maakt een vrouw misjochen. Joost van der Velde.
0: Wel een beetje zomerse klanken op de radio. Want dat verwacht je. Dat zit ook lekkerder, hè. Als je gewoon op je balkonnetje zit. Ook met een paraplu.

Dit is live vanuit Ouder Amstel, het gedonder en gebliksem. Black Uhuru. Maar nu gaan we even verder naar Havana.

0: altijd zeggen Camila Cabello, maar Camila Cabello. Dat is een veel professioneler en Young Thug met Havana. Vanuit het epicentrum van het onweer en de beste muziek natuurlijk, Ouder Amstel, is dit Jam FM.
1: Jam FM, new music.

0: van half negen.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Groningen verzet zich fel tegen eventuele plannen voor kerncentrales in de Eemshaven. De provincie en de gemeente Het Hoge Land willen dat het gebied van de lijst met mogelijke locaties wordt gehaald. Een Amerikaans inlichtingenrapport waarschuwt dat Israël een gevaar kan vormen voor het bestand tussen Iran en de Verenigde Staten. Volgens de Washington Post staat premier Netanyahu intern onder druk om de militaire koers voor te zetten. In oktober moet duidelijk worden hoe de EU zijn meerjarenbegroting gaat financieren. Dat zei commissievoorzitter van der Leyen na een top in Brussel. En de Britse premier Starmer beslist dit weekend mogelijk over zijn politieke toekomst en dus ook of hij aftreedt of niet. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gemeenteraadsvergadering en Museum Amsteland heeft een nieuwe voorzitter. Mijn naam is Maurice Becker. Op donderdag 27 juni is er een gemeenteraadsvergadering. De commissie Burger en Bestuur heeft dan spreektijd. Een onderwerp dat wordt besproken is het financieel plan voor Duo Plus. Duo Plus is de samenwerking tussen Diemen, Ouder Amstel en Uithoren. Wil je bij de vergadering aanwezig zijn, dan kan dat online via verslag.ouder-amstel.nl. Museum Amsteland heeft een nieuwe voorzitter, Anne-Martien van der Does uit Oudekerk. Zij volgt Henk van Keulen op, die na 9 jaar stopt als bestuurslid. Henk blijft wel als vrijwilliger betrokken bij het museum. Het bestuur van het museum bedankt Henk voor zijn grote inzet. Met de komst van de nieuwe voorzitter wil het museum verder groeien en meer bezoekers bereiken. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Dankjewel Maurice. Heb je plu mee? Het regent. En het bliksemt. Goedenavond, Freaky Friday, de solo editie. We blijven dan wel een beetje floaten in die zomer. You can float in my boat. En dan hebben we het over Thelma Houston.

was geen gedonder. Dat was gewoon dat ik mijn telefoon liet vallen waarop die buienradar zit. Maar ik dacht, float. Dat doen we met Janelle Monáe. Lekker floten. Ja. Lokaal buitje, maar... Ik float gewoon mee met Janelle Monáe.

Vandaag en het is de langste dag van het jaar. Dan is het officieel ook zomer. Dus vandaar nu 33 graden vandaag overdag. Ik moet zeggen, ik heb het einde van deze plaat nooit echt meegekregen. Jammer dat de tv aanstond tijdens de opname. Maar misschien is het wel iets moois met Juneteenth. Dat heb je dan ook. Dat is het einde van de slavernij in Amerika. Daar zal Janelle Monáe ook wel wat aandacht aan besteden. Ik zal eens even kijken of hij in een social staat. Dat doe ik later. Float. En daarvoor was het You Can Float in My Boat van Thelma Houston. En zo is daar een hitlink geboren. Het hoeft niet moeilijk te zijn. Wij zijn Jam FM. We doen het voor een aantal gemeentes of plaatsen in de gemeente Ouder-Amstel. Even kijken, hoe was dat ook weer? Ja, voor Ouder-Amstel primair. We doen Amstelveen erbij. Maar Ouder-Amstel, dan moeten we onze jingles helemaal aanpassen. Dat is het lokale nieuws. We moeten onze vormgeving en locatie aanpassen. Want in plaats van voor Ouder-Amstel, oftewel Oude Kerk aan Amstel, Duivendrecht en Waver, moeten we nu ook Amstelvoorde toevoegen. Ja, dat is de nieuwe naam van de wijk die rond sportpark de toekomst zal herrijzen. Er komen zo'n 6000 woningen voor nieuwe luisteraars van Jam FM. Dat is dan wel dat is wel fijn. Maar goed, het is dan wel dat we Dennis Ruijer, onze grote stem die we hier hebben, of Eline, die doet ook wel eens wat dingen. Die moeten dan even Amstelvoorde. Dan moeten we even kijken of we daar ook nog wat mee doen. Weet je waar ik het hoorde? Op de radio van Amstelvoorde. Ander nieuws uit die regio is Ziggo. Dat was UPC, dat was A2000, dat was KTA, Kabeltelevisie Amsterdam. Die is niet meer sponsor van Ajax over anderhalf jaar. Daarbij mag je doen wat je wil. Mocht je denken, ik ga lekker eentje rijden, dan moet je even oppassen bij de Bosrandbrug. Die is dicht voor al het verkeer vanaf maandag 22 juni tot en met vrijdag 26 juni. En op maandag 29 en dinsdag 30 juni. Er wordt daar verbouwd. Er staat van alles nog wat langs die Schipholbrug volgens mij. En nog wat bruggetjes daar. A9, A1, A10 bedoel ik. Dus in ieder geval de Bosrandbrug kan je niet overheen rijden. Ander nieuws, dat is wel sneu. De rechtbank van Amsterdam, dat is hem, heeft Dumonde Bar & Kitchen aan de Dorpstraat in het oude dorp Amstelveen afgelopen woensdag officieel failliet verklaard. De zaak van Rob en Anita van der Monde bestond op papier sinds 2011 en daarna werd het wel wat realistischer en op een gegeven moment kwam de Belastingdienst of andere diensten die zeiden van nou, we hebben wel geleverd, maar je moet betalen, pannenkoek. Even kijken. Oh ja, ik fietste daar langs. Het viel mee qua drukte, maar na 5 dagen is de laatste dag van de zwem 4-daagse. Klinkt niet logisch, maar toch is het zo. Oh ja, en de werkzaamheden aan de A9 ter hoogte van Amstelveen bereiken deze zomer een dieptepunt. En dat klinkt heel negatief, maar het is mooi, want aanstaande zaterdag op de landelijke dag van de bouw kan je in ieder geval kijken hoe diep dat is. Je kan bij het grote project kan je naar beneden, want die A9 gaat dus onder de grond daar en dan gaat hij aan de andere kant weer naar boven. Dus een zare stukje, kan ik wel vertellen. Goed, wij maken even plaats voor de Hot Jam van vorige week. Gotta Keep the Funk Alive. Dat zijn de Minneapolis Funk All-Stars.

er nou kerstbel in, zal Arre slepen. Of ligt het aan mij? Zou wel aan mij liggen. Groove Theory. Ik zocht eigenlijk de versie met Eddie Brickell. Die is ook wel leuk. En Tell Me daarvoor. Gotta Keep the Funk Alive. Van de Minimum Plus Funk All Stars. Dit is Jam FM Freaky Friday. Met dit weer. Ik denk dat je niet zomaar op straat moet gaan. Daar heb je een chauffeur voor nodig. Dat is deze. Baby,

0: zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
11: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er hebben al meer dan 105.000 mensen een zomerabonnement voor de trein gekocht. Met dat abonnement kunnen reizigers voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. De belangstelling was zo groot dat de NS eerder deze week te maken kreeg met technische problemen. Volgens staatssecretaris Bertram ligt het aantal verkochte abonnementen boven verwachting. Het kabinet heeft €118 miljoen beschikbaar gesteld voor een proef die ruimte biedt aan 500.000 abonnementreizigers per maand. Groningen verzet zich fel tegen eventuele plannen voor kerncentrales in de Eemshaven. De provincie en de gemeente Het Hoge Land willen dat het gebied van de lijst met mogelijke locaties wordt gehaald. Volgens de bestuurders is er breed lokaal en politiek verzet tegen de komst van kernenergie in de regio. Het kabinet onderzoekt nog 3 locaties, waarvan er 2 in Groningen liggen. En Tennet vindt die de beste. De provincie zegt desnoods met juridische stappen de plannen tegen te willen houden. Duitsland en Turkije willen hun economische samenwerking verder uitbreiden. Dat hebben de Duitse minister van Economische Zaken en haar Turkse collega afgesproken tijdens overleg in Ankara. Vooral op het gebied van energie en duurzame energiebronnen zien beide landen kans voor meer samenwerking. Ook willen Duitse bedrijven hun investeringen in Turkije verder vergroten. Duitsland noemt een sterke samenwerking belangrijk vanwege de geopolitieke spanningen in Europa en in het Midden-Oosten. En de Britse premier Starmer beslist dit weekend mogelijk over zijn politieke toekomst en dus ook of hij aftreedt of niet. Volgens Britse media staat hij vanuit zijn eigen Labour-partij onder grote druk om op te stappen. Aanleiding is de verkiezingsoverwinning van zijn rivaal Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, die nu parlementslid wordt. Daardoor kan Burnham zich volgens de partijregels op termijn kandidaat stellen voor het leiderschap van Labour. Starmer zei eerder dat hij zijn positie als premier zal blijven verdedigen. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: Let op nachtelijke afsluitingen op N201 door onderhoudswerkzaamheden. En bouwplaatsen A9 en Zuidasdok open voor publiek op 20 juni. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Automobilisten moeten eind juni rekening houden met tijdelijke afsluitingen op de N201 vanwege onderhoud aan het Amstel Aquaduct en de Waterwolftunnel. De provincie Noord-Holland voert de werkzaamheden in de avond en nacht uit om overdag verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Tussen 25 en 28 juni worden delen van de weg afgesloten en gelden omleidingen voor verkeer tussen Uithoorn, Aalsmeer en Haarlemmermeer. Weggebruikers wordt geadviseerd de omleidingsroutes en verkeersborden goed te volgen. Op zaterdag 20 juni openen de bouwplaatsen van de projecten A9 Badhoevedorp-Holendrecht en Zuidasdok hun deuren tijdens de Landelijke Dag van de Bouw. Bezoekers krijgen een unieke kans om van dichtbij te zien hoe wordt gewerkt aan de uitbreiding van de A9 en A10 Zuid met rondleidingen, demonstraties en uitleg van bouwexperts. Ook voor kinderen is er volop vermaak, zoals speurtochten, bouwmachines, Lego-activiteiten en andere leuke attracties. De open dag is gratis toegankelijk en biedt een bijzondere blik op enkele van de grootste infrastructuurprojecten in de regio. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze...

Oh, volgens mij was het 92, toch? SL2 en Honor Record. Jazeker. Goedenavond. Freaky Friday. Laten we het gewoon officieel beginnen met de... Wat is het ook weer? De opener. Het is ook zo verleidelijk al die knopjes dan de verkeerde in te drukken. Maar goed, het is, dat komt door de onweer. Dat flits het zo en dan komt er zo'n... Nee, dat hoop je niet, zo'n vonkje hier in het mengpaneel. Dat willen we niet. Maar volgens mij de grote buizen nu voorbij. Vannacht komt er nog wel wat deze kant op. Dat is nu volgens mij ergens bij Rotterdam. Het trekt zo langzaam maar zeker deze kant op. En dan, ja, dan slapen we allemaal behalve de DJ van dienst. Die zal dan misschien wel even zijn paraplu moeten meenemen. Kijk, daar zijn we dan voor de herkenbaarheid. Tweede uur van Freaky Friday, Juneteenth. Vandaag gaan we dus ook weer kijken naar de verjaardagskalender. Ik heb nog geen afmeldingen, maar ik weet niet of Sebastian komt. Tommy is ook al niet gekomen. Remy hier. Alleen op de wereld, maar gelukkig. Ik heb Yolanda, Robert B. en de keizer van de classics. Allemaal aanwezig in de chatroom. En of het nou echt heftig wordt, weet ik niet. Maar op de radio gaat het er hard aan toe met Infinity Song. Dit is

0: Jam FM, always smooth and funky. We hadden ook al Moment Boyd. En die is onderdeel van deze band. Moment Boyd hebben we het vorige uur gedraaid. En nu kwam ze alweer langs. Kan zo gebeuren. Zij maakt deel uit van de hele familie van Infinity Song Hurricane. Ik hoop niet dat ze hier langskomen. Nou, Momo familie wel, maar de Hurricane hoop ik niet dat het gebeurt. Maar het is... En het verraderlijke is, ik zag net op de weerradar van... Er komt zo'n... Bij Rotterdam hangt er zo'n groot ding, dat gaat deze kant op. En ik denk, nou, daar moet ik maar voor zijn. Ik ben op het fietsje. Maar ik zie nu dat er in één keer plop, plop, plop... nieuwe wolkjes daar ontstaan. Ik ben benieuwd of het droog houden onderweg naar huis op het fietsje. Maar goed, dat is het leven van een DJ. Dames en heren, jongens en meisjes. Het is 19 juni en dat is June 19th. Oftewel de Amerikaanse feestdag ter herdenking van de afschaffing van de slavernij. Daar waren ze iets sneller mee dan in Nederland. We hebben Kitty Kotti op 1 juli. Dan is het 1863, geloof ik. Dat is afgeschaft en dan moest het nog 10 jaar doorsudderen. Dat soort dingen. In Amerika waren ze er iets eerder bij. Deze dag, in ieder geval 19 juni, ook nog drugsbaron Pablo Escobar, de leider van het Medellín drugskartel, geeft zich over. En het is de sterfdag van Lieve Mona. Op 87-jarige leeftijd in 2019 overleden. En ja, ik, Jan Kramer, dat was ook... hij is op 84-jarige leeftijd overleden in 2024, 2 jaar geleden. Deze dag. Nog meer mensen die zijn overleden. Oh, wacht even. Dan moeten we dit natuurlijk...
1: Dat is fantastisch!
0: Ja, Heilo. Daar is hij geboren. Jos Brink, hij zou vandaag jarig zijn. Maar op 65-jarige leeftijd is hij in 2007 overleden. Zo lang geleden al. Ja hoor. Maar hij is geboren in ieder geval 2 huizen verder dan waar ik ben opgegroeid. Dus ik weet niet of mijn vader hem heeft gekend. Goed, we zitten midden in de show. Tommy DeVito zou vandaag ook jarig zijn. Hij is op 92-jarige leeftijd op 2020 overleden. En hij was één van de Four Seasons. En ik weet nou niet of het herfst, winter, lente of zomer was. Maar hij speelde daarbij. Lou Pearlman is ook vandaag zou jarig zijn. Hij is op 62-jarige leeftijd in 2016 in de gevangenis overleden. Dan denk je, ja, dan wat boefjes. Maar hij was wel de bedenker van de Backstreet Boys en NSYNC. Maar ja, uiteindelijk ging hij ook nog in zaakjes een beetje rare dingen doen. En vervolgens werd hij opgepakt en als oplichter. Nog meer oplichters. Nou ja, het hangt ervan af hoe je bekijkt. Boris Johnson, ex-premier in Engeland. Hij is nu 62 geworden. Ach, Zoe Saldana. Er staat een kringeltje boven de N. Maar zij is 48 geworden vandaag. Anne Wilson, ze zingt bij Heart. 76 vandaag. Felicia Rashad, 78 geworden. En je kent haar als Claire Huxtable in de Cosby Show. Ze speelde ook in Four Colored Girls. Kathleen Turner, 72 vandaag. Speelde mee in Who Framed Roger Rabbit in Body Heat en Romancing the Stone. Allemaal van de jaren 80 films. We hebben ook nog vandaag... Ze staat niet nu volgens mij in de arena. Nee, dat zijn de toppers. Maar Glennis Grace is vandaag jarig. 48 jaartjes jong. En daar was laatst een Rebecca Loos. 49. Zij was met Beckham een beetje aan het rommelen. Dat was het, ja. Salman Rushdie, niet uit te roeien die gast. 80 jaar en al 2 keer volgens mij aangevallen, weet ik van wat getoe. En dan hebben we nog Paula Abdul. Die zouden we wel kunnen draaien, maar dat doen we niet. Paula Abdul is 64 geworden. Wat we wel draaien, dames en heren, onze meisjes, Ben Haggerty. Dat klinkt niet zo, hè? We hebben het hier over Macklemore, 43 vandaag geworden. En dit is hem dan met Downtown. En niet alleen, maar ook nog Ryan Lewis en Eric... nog iemand, ja.
2: Heel druk.
0: Ja.
1: Dat is fantastisch!
3: I went to the moped store, said fuck it. The salesman's like, what up, what's your budget? And I'm like, honestly, I don't know nothing about mopeds. He said,
4: I got the one for you, follow me.
3: Ooh, it's too real. Chrome down mirror, I don't need a windshield. Banana seat, a canopy on

0: Het is weer tijd voor de bietencampagne.
1: Turn the Beat Around, Vicky Sue Robinson. Daar dacht ik al, op een gegeven moment had je dan ook de versie van Gloria Estefan natuurlijk. Toen dacht ik, oh wat een leuke plaat. Het blijkt dus dit het origineel te zijn op Jam FM. Wij doen het always smooth en funky met zo min mogelijk radio.
2: Radio reclame op Jam FM is de kortste weg naar bekendheid. Maak uw merk wereldberoemd in de stadsregio Ouder Amstel en Amsterdam via Jam FM. Laat uw omzet groeien en mail nu voor een onweerstaanbare aanbieding. Sales@jamfm.nl. Laat uw omzet

0: van half tien.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Er hebben al meer dan 105.000 mensen een zomerabonnement voor de trein gekocht. Met dat abonnement kunnen reizigers voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Groningen verzet zich fel tegen eventuele plannen voor kerncentrales in de Eemshaven. De provincie en de gemeente Het Hoge Land willen dat het gebied van de lijst met mogelijke locaties wordt gehaald. Duitsland en Turkije willen hun economische samenwerking verder uitbreiden. En de Britse premier Starmer beslist dit weekend mogelijk over zijn politieke toekomst en dus ook of hij aftreedt of niet. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gemeente Ouder Amstel gaat nauwer samenwerken en snelheidsdisplays staan er tot eind juni. Mijn naam is Maurice Becker. De gemeenteraad van Ouder Amstel helpt inwoners beter met zorg, werk, jeugd en welzijn. Het nieuwe beleidsplan zorgt voor nauwer samenwerken met organisaties en inwoners. Ook komt er meer aandacht voor het voorkomen van problemen. Zo werkt Ouder Amstel aan een sterke, betrokken en toekomstbestendige gemeenschap. Tot eind deze maand staan op 10 plekken in de vervoerregio Amsterdam speciale snelheidsdisplays. Deze schermen laten zien hoeveel automobilisten zich aan de toegestane snelheid houden. Daarmee moeten bestuurders gestimuleerd worden vaker hun snelheid te controleren. Een proef in 2025 liet zien dat deze positieve aanpak werkt. En daarom zijn er dit jaar dubbel zoveel displays geplaatst. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op JamFM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Dankjewel, Maurice. Joost van sneller dan het geluid, die man, zo. Met dat nieuws, hè. Ach, ja. De bui is over, dus we gaan weer een beetje zomers doen. Ken je deze nog?

met ZJZ. Die deed bij Idols in Zuid-Afrika deed ze mee. En ik weet nou niet of ze heeft gewonnen, maar ze heeft een prachtige stem. En het is ook een heerlijke vakantie, want het heet Vacation. Zo, ik denk dat we nu alweer even na dat zomerse gedoe gaan we even dansen. Dance on, dit is Cassius op Jam FM.

0: hij deed ook nog eens Love is the Message. Maar dit is een beetje andere energie. Breakers Revenge. We hebben het over Arthur Baker. The Legend.
1: Als het zo doorgaat, wil ik dat het ophoudt.
0: Ja.
2: Bij God, ik hoop dat dat niet doorgaat.
0: Nou, dat zijn de recensies hier. Ik vond het eigenlijk wel leuk op de radio weer eens te horen. Dus eigenlijk heb ik het niet zo vaak gehoord. Waar hoor je dat nou anders dan op Jam FM? Always smooth and funky. Wat je direct ook hoort is The Blast from the Past. En dan hebben we het over DJ Blaze. Maar tot die tijd een beetje zomers gevoel. Feels like summer. You can't be-

Ik hoop dat ik een beetje droog naar huis kom. Don't go messing with my hair. Mantronics op Jam FM. We hebben geen... We just. Maar we hebben zo direct wel Blaze met The Blast from the Past. En hij moet zelfs zijn platen naar boven slepen hier in de studio. Ik ga er vandoor, ik maak wat ruimte. Hier Spacer met Sheila and the Black Devotion. Tot volgende week.

0: jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden. Maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed. Dat meldt de veiligheidsregio. Het is de tweede keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
0: Let op nachtelijke afsluitingen op N201 door onderhoudswerkzaamheden. En bouwplaatsen A9 en Zuidasdok open voor publiek op 20 juni. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Automobilisten moeten eind juni rekening houden met tijdelijke afsluitingen op de N201 vanwege onderhoud aan het Amstel Aquaduct en de Waterwolftunnel. De provincie Noord-Holland voert de werkzaamheden in de avond en nacht uit om overdag verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Tussen 25 en 28 juni worden delen van de weg afgesloten en gelden omleidingen voor verkeer tussen Uithoorn, Aalsmeer en Haarlemmermeer. Weggebruikers wordt geadviseerd de omleidingsroutes en verkeersborden goed te volgen. Op zaterdag 20 juni openen de bouwplaatsen van de projecten A9 Badhoevedorp-Holendrecht en Zuidasdok hun deuren tijdens de landelijke dag van de bouw. Bezoekers krijgen een unieke kans om van dichtbij te zien hoe wordt gewerkt aan de uitbreiding van de A9 en A10 Zuid met rondleidingen, demonstraties en uitleg van bouwexperts. Ook voor kinderen is er volop vermaak, zoals speurtochten, bouwmachines, Lego-activiteiten en andere leuke attracties. De open dag is gratis toegankelijk en biedt een bijzondere blik op enkele van de grootste infrastructuurprojecten in de regio. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
2: Wij zijn Jam FM. Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
3: This is the jamming summer.

Het is ook 19 juni, de dag voor het meteorologische zomer gaat beginnen. En wij openen de zomer gewoon hier, in de Blast of Jam. Goed dat je luistert. En wat is het warm, hè? Maar we klagen niet. We genieten van het weer. Meetalent in the house. Onze Jo natuurlijk, Janneman. De keizer. Goeie naam, hoor, hè. En iedereen die lekker op luisteren zit. We gaan er een zomerse blast van maken. Meegenomen van het stapeltje Italo Boogie uit de studio van DJ Blaze. Do I do?

kom je niet aan als de temperatuur boven de 25 graden is in de studio bij DJ Blaze. En dan is de temperatuur onder mijn koptelefoon nog niet eens opgemeten. Donnie komt ook zo op luisteren. Hij stapt met zijn dochter in de auto. Altijd leuk te horen, die reacties. Maar dit is voor Code Friday. Let's start the engines.

0: En dit zijn toch de platen waar ik vroeger al helemaal van in de ban raakte. De helft van mijn vrienden vond het niks. En ik vond het geweldig. En mijn buurjongen die tegenover mij woonde, had deze gelukkig al. Nu werd hij ook veelvuldig door Ben Liebrand in zijn In The Mix nachtuitzendingen gedraaid. Oh, wat was ik blij. Terwijl ook de dijken aan het doorbreken zijn. Als ik zo door het studioraam bij DJ Blaze naar buiten kijk. Goede verlichtingen van buiten, dat wel. Volgende plaat is voor onze Donnie. Die zit samen met Suus in de auto. Tenminste, als het goed is. Misschien kan hij beter een boot gebruiken. Nou, dat horen we zo wel van hem. Enjoy.
1: The Earth has music for those who listen. Jam FM.
0: En ik ben altijd van het origineel. Ik weet het, ik weet het. Maar dit is een Italiaanse remix die in 85 uitkwam. De originele in 82 op het X-Energy label te Rome. In 83 op het Amerikaanse label uitgebracht. Maar je moet natuurlijk die X-Energy persing hebben met die rode stempel. Afkomstig uit Bella Italia. Enjoy it, fans, voor onze Don.

De gedachtenis van onze Tony Lee, die ons deze week is ontvallen. De dub van Reach Up, wat is die lekker, hè? En terwijl de bliksem bijna door de studio heen galmt, gaan we afscheid nemen. En zie ik jullie in de tweede helft en heb ik op de draaitafel een heerlijke Italo Classic liggen. En ik draai maar een klein stukje, want ja, ik vind hem geweldig, maar ik kan begrijpen dat jullie het helemaal niks vinden. En als jullie mij in de tweede helft kunnen vertellen wat deze man nou precies zingt, dan heb ik een mooie prijs voor jullie. Tot de tweede uur draai je een van die obscure Italo's die hier bij DJ Blaze in de kast staan. Enjoy en succes met de tekst.

0: metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden. Maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed. Dat meldt de veiligheidsregio. Het is de tweede keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radio nieuws.

0: En ook de heer Toshiki Kado Matsumatsu heeft ook geluisterd naar de Latin Rascals. Heerlijke plaat dit, hè? Ja. Als je niet zou weten, zou je ook gewoon denken dat het Latin Rascal production was. De instrumenten die wij willen horen. Heerlijk. En over de Italo gesproken, die laatste uur werd gedraaid. Ja, dat is gewoon niet te ontcijferen. Je kent het verhaal, de artiesten werden gewoon de studio ingereden. Mochten fonetisch op een plaatje de tekst inzingen. Wisten totaal niet waar ze aan waren begonnen. En het is, als het op feesten wordt gedraaid, je gelooft het niet. Iedereen gaat helemaal uit zijn dak en alleen het refrein wordt natuurlijk gezongen. You be a winner. En voor de rest is het gewoon de fun. Verleden week Divine gedraaid. Bobby O production. Ik denk, laat ik nou een wat neutralere Bobby O meenemen. We gaan het proberen.
1: The Earth has music for those who listen. Jam FM.
0: Kijk, dat zijn de heerlijke beats, hè, die je hoort. Maar toch Bobby O. De man is zo ook belangrijk geweest voor de muziekscene. Latin Rascals hebben ook een Bobby O production geremixed. Hoe je dat wil noemen. Maar deze is best lekker. Niet alleen Tony Lee was overleden. Ik kreeg vandaag ook het bericht binnen. Bo Williams was overleden. Dus als je daar nog wat van wil horen, kan ook. Voor nu, de love exercise hier in de Blast Up Jam.

Heerlijke albumtrack van The System. En die hebben echt heel veel goede platen gemaakt. En sommige is het jammer dat het nu op 12 inch is verschenen. It Takes Two. En dan nog een vervelende mededeling. De C'est La Vie van Bo Williams zit niet in de tas. Dus we gaan er even eentje voor mee te leen doen. En dan kunnen jullie nadenken welke het gaat worden van Mr. Bo Williams.

Ik ook al, Martin, alleen het zweet loopt over mijn rug met deze temperatuur. En die koptelefoon maar 24/7 op mijn hoofd. Nog even een mededeling van huishoudelijke aard. Ik ga 3 weken op vakantie. Dus dit is even de laatste voor 17 juli ben ik gewoon weer terug. Je kan alles terugluisteren op Hear This. Moet je me even zoeken, Blaze Amsterdam. Dan komt het goed. Dan rest mij niets anders dan nog 1 plaat te draaien voor de grote Robert. Ik hoop dat hij nog niet op 2 oren ligt. Uit hele betrouwbare bron heb ik vernomen dat onze Robert om 12 uur een jaartje ouder wordt. Dus ik neem afscheid van jullie. Ik

0: op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
0: Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's. Jam.
2: 20 dance classics in een 60 minuten beatmix. Dit is Jam Mix On met het komende uur in de mix muziek van onder andere Donna Summer, Rose Royce, The Tramps, Chic, Kool & The Gang, The OJ's, Michael Jackson, The Whispers, Cheryl Lynn, First Choice, Oliver Cheatham en we starten met Unlimited Touch met Yes I'm Ready. Veel plezier!
3: This is Jam FM.
4: Jam Mix On with
5: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
4: Smooth and funky to the bone.
3: Jam, jam,
4: Jam FM. Turn that damn music up.
6: Jam Mix On.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: Jam. 22 tracks onderweg in een 60 minuten beatmix in Jam Mix On. Funky disco classics uit de jaren 80 met dit uur onder andere George Clinton, Eliza Fisher, The Johnson Crew, Ross Ryan, Eric B. and Rakim, Geraldine Hunt, Janet Jackson, Stephanie Mills en Bobby Bird. Maar we starten met Angela Beauville met Is This a Dream? Veel plezier!
3: This is Jam FM.
4: Jam Mix On with
5: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
4: Smooth and funky to the bone.
3: Jam.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is 1 persoon om het leven gekomen. 2 treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: This is Jam FM. Jam Mix On with Marcel Hergarden. Jam on Saturday.
3: Jam, jam,
2: Jam FM.
3: Turn that damn music up.
2: Jam Mix On. Jam FM.
3: Showtime.